NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. En ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. En natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren, er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. En binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn extra kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. Het weer dan nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode, dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Samen met deze prachtige muziek van Johann Sebastian Bach wens ik een hele goede morgen. Je hoorde het derde deel Allegro uit het concert voor twee violen. Je hoorde Johanna Westers op viool en Annabeth op die andere viool, samen met het camerata van het Royal Concertgebouw Orchestra. Welkom bij Voor de Dag hier op NPO Klassiek, waarin ik jou met muziek van de nacht naar de dag begeleid.

0: La Vallée des Cloches uit De Miroir van Maurice Ravel, gespeeld door Hannes Minnaar.
1: Het ochtendconcert.
0: En in dat ochtendconcert, ja, vraag ik me af, is muziek net als appels en eieren een ruilmiddel in tijden van geldnood? Nou, toen Beethoven 38 jaar oud was, wilde hij verhuizen uit Wenen, omdat hij financiële zorgen had. En toen vroeg ik me af, hoe help je nou een kunstenaar in financiële zorgen? Laat je hem klusjes doen? Of ga je hem echt betalen waar hij goed in is? Dus kunst. Dus bijvoorbeeld een schilderij, of in Beethovens geval een stuk muziek. Nou, hij droeg verschillende werken op. Ik heb het over Beethoven. Hè? Hij droeg verschillende werken op aan aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Nou, waarom? Nou, daar kreeg hij geld voor en het werd ook nog eens uitgevoerd. Twee vliegen in één klap. En dan was Rudolf ook nog zijn leerling en hij werd zelfs een vriend. Ja, en toen vroeg ik me af, kun je als geldschieter wel een vriend zijn van muziek? Nou, hij droeg verschillende werken op. Ik heb het over Beethoven. Hè? Hij droeg verschillende werken op aan aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Nou, waarom? Nou, daar kreeg hij geld voor en het werd ook nog eens uitgevoerd. Twee vliegen in één klap. En dan was Rudolf ook nog zijn leerling en hij werd zelfs een vriend. Ja, en toen vroeg ik me af, kun je als geldschieter wel een vriend zijn van iemand die je geld geeft?

0: Deel 2 en deel 3 uit het pianoconcert nummer 5 van Ludwig van Beethoven. En het werd uitgevoerd door Mari Kodama op piano samen met de Deutsches Symfonieorkester Berlin onder leiding van Kent Nagano. Ja, Beethoven schreef 5 pianoconcerten. En ik was ooit in een muziekwinkel in Amsterdam. Daar vroeg ik om een specifieke uitvoering in een platenzaak van een van de pianosonates. En toen werd mij medegedeeld op een beetje hooghartige toon. Meneer, Beethoven schreef 32 pianosonates. Dus om een specifieke symfonie durfde ik toen niet meer te vragen. Bang dat hij me in die volle winkel ging vertellen hoeveel symfonieën Beethoven schreef.
1: Voor de dag met Willem de Vries. Op NPO Klassiek.
0: Nou, na dit symfonische geweld is het tijd voor de pure menselijke stem. En dat is op de tekst. De Heer sprak tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden maak tot een bankje voor uw voeten. Nou, Monteverdi die maakte er echt een heel mooi bankje van.

Dixit Dominus uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Virgine. En je hoorde hier La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. Ludwig van Beethoven, die dirigeerde vandaag meer dan 200 jaar geleden, helemaal doof, de eerste uitvoering van zijn, niet deze symfonie, maar van zijn 9e symfonie. En die heeft een finale waarin 4 zangsolisten zitten, dat weet je wel, die dat prachtige koor Ode aan die Freude zingen op het tekst van Schiller. Nou, het publiek brak destijds de tent bijna af bij de laatste slotnoot. Ja, Beethoven die schreef in totaal 9 symfonieën, waarvan de 3e de Eroica heet. Nou, de 5e die hoor je hier op de achtergrond. De 6e heet Pastorale en de 9e, dat zijn toch wel de meest bekende. Nou vraag ik me af, welke symfonie van Beethoven is jouw favoriet? Dus daar heb ik een nummer voor nodig. Welk nummer van de symfonie is jouw favoriet? Ik hoor het graag op de NPO Luister-app en je mag natuurlijk ook altijd inspreken.

Van Claude Debussy was dit uit zijn strijkkwartet opus 10. Assez vif et bien rythmé, dus best wel snel en goed geritmeerd. Deel 2, gespeeld door het Brodsky kwartet. En daarvoor van François-Joseph Gossec, door de London Mozart Players gespeeld. Uit zijn symfonie in D groot, het eerste deel Allegro, onder leiding van Matthias Bamert. Nou hebben wij hier elke donderdag rond deze tijd een vraag aan je gesteld. En daar moet een cijfer uitkomen. En de vraag die luidt van: wat is nou jouw favoriete symfonie van Beethoven? En luisteraar Koen Plenger die zei: de 7e. Nou, wat wij dan doen, dan gaan we in ons archief hier zoeken naar opus 7. En dan rolt er zomaar iets uit. En we kwamen uit op het rondement van Otterter, gespeeld door Lucie Horsch.

0: En dat was Lucie Horsch op een prachtige blokfluit uit de collectie van... kom op, Katinka, help me even.
1: Frans Brugge.
0: Frans Brugge, hè? Soms kom je niet op een naam. Zometeen heb ik een woord voor de dag van je. En Katinka, die hier in de studio aanwezig is en mij zo goed helpt... die neemt je mee van kaft tot kaft met een door haar gelezen boek. En ja, ik heb straks hele bijzondere balletmuziek van Stravinsky voor je... en ook balletmuziek van Tchaikovsky. Dus tot zometeen.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak aanwezig vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was korte tijd dicht. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalig gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Boedapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer in de ochtend, die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog en zonnige periode, dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Vanavond in Pointer. De helft van de kinderen beweegt te weinig.
13: Nederlandse kinderen zitten tegenwoordig tussen de 8 en 9 uur per dag stil.
12: Moeten scholen verplicht worden om bewegen te stimuleren?
14: Met 3 minuten of een half uur heb je al minder risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Doe dat dan.
12: Pointer vanavond om 20:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek.

hele goede morgen. Dit was van Louis de Milan, El Maestro, Fantasia nummer 11, gespeeld door Andrew Lawrence King op harp. Van harte welkom hier bij Voor de Dag. Tot 7 uur heb ik prachtige muziek voor je. Maar eerst is het tijd voor het woord voor de dag. Dat is een woord waarvan ik denk dat het nog wel wordt gebruikt, maar dat niemand echt precies weet wat het betekent. Het woord voor de dag, let op, is vandaag leuver. Het woord voor de dag is vandaag leuver. En ik heb drie betekenissen voor je. Betekent het A, een bevestigingshaak van een stagzeil? Of is het B, de stilte tussen twee gedachten waarin even iets niet bestaat en dat je dat toch opmerkt? Of C, het is iemand die altijd net te laat komt, maar wel snacks meebrengt. Dus je vergeeft het meteen. Dus het woord voor de dag is leuver. Is dat een bevestigingshaak van een stagzeil? Is dat de stilte tussen twee gedachten waarin even niets bestaat en dat je dat dan toch opmerkt? Of is het C, iemand die altijd net te laat komt, maar wel snacks meebrengt? Dus je vergeeft het er meteen. Weet jij het juiste antwoord? Dan hoor ik dat graag via de NPO Luister-app en je mag ook altijd inspreken.

Uit Georg Friedrich Händels Water Music was dit het tweede deel Allegro en het Andante en het Allegro. En het werd gespeeld door Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet.

Van Camille Saint-Saëns was dit een étude voor de piano in de vorm van een wals, gespeeld door Bertrand Chamaillou. Nou, muziek echt voor een grote concertzaal, gespeeld op een grote concertvleugel, denk ik. Zometeen neemt boekenwurm Katinka ons mee naar de intimiteit van de Engelse kleine huiskamer. En dit is muziek voor de grote balletzaal, muziek van Stravinsky.

0: Opvallend rustige muziek van Igor Stravinsky. Dit is uit zijn Apollon Musagete. En daar beschrijft Stravinsky in deze balletmuziek het verhaal van Apollo en zijn muze. Je hoorde de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Simon Rattle. Je hoort het al, we gaan naar Engeland samen met Katinka, onze boekenwurm hier vandaag. En ze neemt ons mee naar een fictief Engels plaatsje. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we gaan even naar Middlemarch. Bestaat niet echt, ergens in Midden-Engeland. Middlemarch is een boek van George Eliot, of eigenlijk heet ze Mary Ann Evans. De dag dat ik erachter kwam dat George Eliot een vrouw was, dat was een heugelijke dag. Dat is geweldig. Mary Ann Evans, schrijfster uit de 19e eeuw. En ik heb een leuk verhaal hierbij, want je telefoon geeft je wel eens herinneringen. En ik kreeg laatst een melding van een foto die ik 3 jaar geleden maakte. Toen was ik namelijk op Highgate Cemetery. Dat is een heel groot kerkhof, Victoriaans kerkhof in Londen. Daar liggen heel veel beroemde Victorianen begraven. En het graf van Mary Ann Evans is daar ook. En ik weet niet of jij dit ook hebt, maar ik vind het dus heel leuk om graven van schrijvers te bezoeken. En op dat graf van George Eliot lag een heel klein briefje van ene Jeremy uit Toronto. En op dat briefje stond, daar heb ik dus de foto van gemaakt, daar stond: "Thank you for understanding us better than we understand ourselves." En dat heeft Jeremy uit Toronto helemaal bij het rechte eind. Want als je een boek van George Eliot leest, en dan vooral haar meesterwerk Middlemarch, dan kom je erachter dat haar personages zo'n rijke binnenwereld hebben dat je ze begrijpt. Je begrijpt waarom ze keuzes maken die ze maken. Je begrijpt waarom ze domme of zelfs gemene dingen doen. En je begrijpt waarom mensen elkaar vaak niet begrijpen. Middlemarch gaat over een fictief stadje ergens in Engeland. En de grote, kleine levens van de mens en de gebeurtenissen daar. En vorig jaar is een heel mooie nieuwe Nederlandse editie uitgekomen. Met een voor- en nawoord van Ellen Dekwits. Dus ga die nog even halen bij de boekhandel.
0: Ja, dus halen bij de boekhandel en dan lekker naar huis.

0: De vlugge vingers en de resonerende snaren van Arte Mandoline Barok Ensemble speelden dit arrangement van een sonate voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, ik vroeg je een tijdje geleden wat het woord leuver betekent. Dat is namelijk ons woord voor de dag. Een woord waarvan we de betekenis niet helemaal zeker weten. Is het A, een bevestigingshaak van een stagzeil? Of is het B, de stilte tussen twee gedachten waarin even iets niet bestaat? Dat je dat dan toch opmerkt? Of is het iemand die altijd net te laat komt, maar wel snacks meebrengt, dus je vergeeft het hem meteen? Nou, mocht je het weten, meld me dat op de NPO Luister-app. Dat is dé plek om je berichten in te spreken. Oftewel, locus iste.

Locus Iste in een arrangement. Muziek van Anton Bruckner en je hoorde het Noors trombone ensemble. Locus Iste, dit is de plek. En dit is ook de plek voor het woord voor de dag. En dat woord was leuver. Is dat A een bevestigingshaak van een stagzeil? Of is dat B de stilte tussen twee gedachten waarin even niets bestaat? Of is dat C iemand die altijd net te laat komt? Nou, luisteraar Henk van de Heuvel die zegt, ja, het klinkt als een scheepsterm, dus A. Maar eerlijk gezegd ken ik het woord niet. Ja, en dat is precies waar het woord voor de dag is bedoeld, hè? Het is een woord wat je wel bekend in de oren klinkt, maar je weet niet precies wat het is. Bertie zegt, leuver is een haak van een zeil. Dus de eerste uitleg, A, is de juiste. Nou, en luisteraar Rolf Leumens die plakt er nog een plaatje bij. Goedemorgen. Als je boot een zeiljacht is, gebruik je vast een leuver. En dat is inderdaad een bevestigingshaak van een stagzeil. Dank jullie wel voor alle hulp voor dit woord van de dag te vinden, de leuver.

Dit was een heerlijk tochtje over het water, denk ik voor de wind met een zacht briesje. En de leuvertjes van de fok, die hebben niet veel te houden, want de zeilen klapperen niet eens. Het was uit Lady in the Dark, My Ship, muziek van Kurt Weill, gespeeld op trompet door Alison Balsam. Ik dank jullie hartelijk voor alle reacties, want ik ben alweer bijna aan het einde gekomen van Voor de Dag vandaag hier op NPO Klassiek. En ook dank voor het luisteren. Zometeen is hier de ochtend met Andrea van Pol. Ik zag haar net al voorbij lopen. Ze is in the house. Volgende week weer hier Voor de Dag met een boek en met muziek. Fijne dag en tot horens. En deze muziek die je nu hoort, die heb ik cadeau gekregen van een jarige Piotr Ilyich Tchaikovsky uit zijn opera Yevgenij Onegin. Tot horens.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Vanavond in Pointer. De helft van de kinderen beweegt te weinig.
9: Nederlandse kinderen zitten tegenwoordig tussen de 8 en 9 uur per dag stil.
8: Moeten scholen verplicht worden om bewegen te stimuleren?
10: Met 3 minuten op een half uur heb je al een minder risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Doe dat dan.
8: Pointer vanavond om 8:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.
11: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus uitbrak. Het ziekenhuis is goed voorbereid.
2: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
1: Het schip is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
3: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
1: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Vanavond in Pointer. De helft van de kinderen beweegt te weinig.
7: Nederlandse kinderen zitten tegenwoordig tussen de 8 en 9 uur per dag stil.
6: Moeten scholen verplicht worden om bewegen te stimuleren?
8: Met 3 minuten op een half uur heb je al een minder risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Doe dat dan.
6: Pointer, vanavond om 20:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.
9: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Gisteren ging het over grunten. Op de kunstbiennale in Venetië gebeurt dat. En dat grunten, las ik vandaag, is toch een heuse officiële zangtechniek. Waarbij een lage, grommende stemklank wordt geproduceerd. En even verder staat er: het is essentieel dit veilig te doen om stemproblemen te voorkomen. Ja. Veilig grunten. Het lijkt me een contradictio in terminis.

0: dit is niet een contradiction terminus, maar meer les extremes se touche. We grunten deze dag in. Je hoorde uit Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, van die prachtige film, hoor die muziek van Jan Tiersen. Goedemorgen. Het is donderdag 7 mei. De zon is al een dik uur aan het schijnen. Wel nog frisjes. Maar ja, de ijsheiligen die zijn ook nog niet geweest volgende week. Het frisse weer heeft de krantenbezorger niet tegengehouden. Zie je voor me liggen, de voorpagina's. Trouw opent met een advies van een staatscommissie om te profileren op basis van grote datasets. Niet doen, dat is een recept voor discriminatie. Pak fraude niet meer aan door data te koppelen, is de kop. Anders heb je zo weer een toeslagenaffaire. De Volkskrant opent met een reportage over Zuid-Soedan. Je ziet een foto van een hospitaal dat verkeert op de rand van een burgeroorlog. De correspondentenfotograaf zijn geroerd hoe gastvrij ze worden ontvangen. En NRC opent met een foto van Indonesiërs die oefenen in Indonesië voor de Hajj naar Mekka. Ze krijgen een cursus van over de grens reizen. Onthoud de naam van de poort en je hotel, zijn zo een paar instructies. Duidelijke taal. Hier zijn ook de instructies duidelijk. Welkom bij de ochtend met in de studio Willem-Jan ten Klooster, techniek, en Ise Wensink, regie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent trompetist. Ooit is gegrunt?
1: Nou,
0: is dat ook slecht voor de trompet?
1: Zeker. Nou ja, grappig. Ik zing dus ook. Alleen, ik zing altijd heel hees. Dat hoor je ook wel, best deze stem. Dat komt dus omdat je als trompetist, dan druk je vrij veel lucht
0: op die stembanden.
1: Dan druk je vrij veel lucht er doorheen. En dan, dus ik ben na een heftig optreden ben ik de dag daarna mijn stem kwijt. Maar dat ligt meer in mijn gebrekkige techniek dan aan het trompet spelen, hoor, trouwens.
0: Ja. En dan kan je dus even een dag niet zingen?
1: Nee, dan kan ik een dag niet zingen.
0: Goed. Nou, heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

0: Een deel uit een concert voor twee hobo's, strijkers en basso continuo van Tommaso Albinoni door La Serenissima. La Serenissima, dat is natuurlijk Venetië. We gaan het nog heel even over grunten hebben. Want luisteraar Jan Wouter die zegt best: Andrea, veilig grunten kan zeker, aangezien je dat met je valse stemplooien hoort te doen. Dat met je, dan met je ware stemplooien. De valse stemplooien zitten net boven de ware stemplooien en kunnen met goede techniek ook vibreren. En dat geeft dan het gruntgeluid. Goed, van een KNO-arts. Kijk eens eventjes, Ize.
1: Ja.
0: Goed, hè?
1: Hier leren wij van.
0: Ja, hier leren we echt van. Dus veilig grunten kan. Dankjewel, Jan Wouter. Nu gaan we puzzelen. De opgave van het cryptogram luidt: die Franse componist is als een Nederlandse zangeres met valkenkop. Die Franse componist is als een Nederlandse zangeres met een valkenkop. Stuur je oplossing via de NPO Luister-app. Inspreken mag en mailen ook altijd. deochtend@kro-ncrw.nl. En wat je kunt winnen is een mooi boek, De Strijd van Paul Sanders. En dat is het levensverhaal van de Joodse cultuurjournalist en muzikus. Ik wens je heel veel succes.

0: Uit Schumann's vierde symfonie hoorde je het tweede deel, een romance, ziemlich langzaam. Ja, zo was het prachtig. Door het Scottish Chamber Orchestra, uitgevoerd onder leiding van Robin Ticciati. 17 over 7. Je luistert naar de ochtend. Het is tijd voor een van onze ontbijtgasten. Vandaag is dat Eva Nijkens. Zij is onderwijsvernieuwer en schoolleider van de Alan Turing Basisschool in Amsterdam Centrum. Goedemorgen, Eva.
1: Goedemorgen.
0: Nou, jij klinkt heel opgewekt en vrolijk. Wat valt je op in het nieuws vandaag?
1: Ik ben ook 's ochtends op mijn allerbeste, kan ik je beloven.
0: Nou, dat is fijn.
1: Het is echt, 's avonds ben ik een stuk minder opgewekt. Nee, ik heb twee, misschien drie artikelen, maar in ieder geval één artikel waar ik even mee wil beginnen. Dat gaat over de situatie van de kinderen in de noodopvang. Dat het aantal kinderen die in noodopvang van asielzoekerscentra verblijven, dat aantal verdrievoudigd is.
0: Ja.
1: En dat die kinderen onder erbarmelijke omstandigheden in gymzalen, in kantoorgebouwen, op boten of in hotels slapen. En het is, ik kan gewoon niet begrijpen dat dit problemen zijn die we met elkaar niet opgelost krijgen. Want ik snap gewoon niet dat we de kinderen dit aandoen. Ik kan er oprecht heel erg ongelooflijk boos van worden.
0: Ja.
1: Dat die kinderen dat we niet voor elkaar krijgen om kinderen een betere start te bieden. Want ze hebben al iets verschrikkelijks meegemaakt, vaak in veel gevallen, om hier te komen. Dan zitten ze in die situatie. Ik heb ook wat kinderen die uiteindelijk uit zo'n opvanglocatie komen in mijn school. Dat zijn over het algemeen gewoon kinderen die dan daar heel erg lang last van houden, heel beschadigd zijn.
0: Ja, wat merk je daarvan? Dus, kan je iets benoemen?
1: Dat kan heel erg per kind verschillen. Het is ook de situatie die ze meegemaakt hebben. Maar over het algemeen kan het kinderen zijn die angstig zijn, paniekerig zijn.
0: Ja.
1: Waar je echt als leraar helemaal het vertrouwen van moet winnen. Die niet tegen een onverwachte situatie kunnen. Dus huilen. Dat zijn over het algemeen grote stressfactoren die je bij die kinderen ziet.
0: Ja, ja.
1: En eigenlijk trauma.
0: Ja.
1: Dus, en daar werk je moedwillig aan mee. Dus dat vind ik onbegrijpelijk.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, ik noem het even, want mijn tweede artikel gaat over zoiets anders.
0: Nou.
1: Het gaat namelijk over het stoppen met trakteren op school. En ik dacht, het is zo mooi hoe wij in Nederland ons zo ontzettend druk kunnen maken over dit soort onderwerpen. Terwijl ik denk, joh, steek je tijd in het oplossen van de problemen in die opvangcentra. Maar oké, ik ga toch even het artikel van Amber Dujardin in Trouw bespreken kort, omdat zij is geconfronteerd met dat haar kind naar school ging en het trakteren werd afgeschaft. En dat heb ik ook gedaan op mijn school. En dat is een van de beste beslissingen die we ooit samen hebben genomen als team. Ik heb eerst een peiling uitgezet bij mijn ouders en ook tot mijn grote verrassing wilde 96% van de ouders er ook mee stoppen.
0: Ja, want wat was het probleem?
1: Nou, het probleem is, Amber die vindt het, die heeft er hele nostalgische ideeën bij hoe haar eerste tractatiemoment verliep en hoe die tractatie eruit zag en wat haar

0: lievelingstractatie was. En ze had zich erg verheugd omdat ze haar kind ook de komende 8 jaar te bieden. Maar in de realiteit merkte je gewoon dat het ouders steeds meer spullen gingen kopen. Dat we hebben op een gegeven moment al het gezond tracteren hadden we ingevoerd. Je ziet dat mensen juist naar de Action en dat soort winkels gingen om bijvoorbeeld pennen, potloden en dan nog wat lekkers erbij. Nou, ook al hadden we afgesproken dat het gezond tracteren was. Je zag ook dat het we hebben een hele gemengde school. Dus er waren ook gewoon kinderen die eigenlijk niet thuis de middelen hebben om te tracteren. Dan had ik al voor die kinderen een speciaal pakketje gemaakt waarbij geld zat, zodat ze tractatie konden kopen. Hè, zodat die verschillen tussen die kinderen wat minder groot zichtbaar werden. Maar ik kreeg er gewoon geen grip op. Nee. Ouders gingen zich niet houden aan de gezonde afspraken. De verschillen tussen kinderen. Ik kan me goed voorstellen, als jij een Albert Heijnbon krijgt van school van 25 euro... dat jij als ouder denkt, als jij super weinig geld hebt, dat jij dan liever daar brood of iets anders voor nuttigs van koopt. Dus ik dacht op een gegeven moment, en onze collega's waren het helemaal mee eens, dat we dachten, we stoppen hiermee. We hebben ook één keer gehad dat een kind een horloge, zo'n nep-horloge trakteerde met een wietplantje erin. Had die ouder waarschijnlijk niet in de gaten. Maar de hele klas kreeg zo'n horloge. Dat hebben we nog snel terug laten halen. Dus we hadden echt van alles meegemaakt. Maar we rijden, we stoppen met deze ellende.
1: Oh, wat goed, je kan er een boek over schrijven. Ja,
0: joh, ik kan hier boeken over schrijven. Maar ik heb met Charlotte te doen natuurlijk. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar gelukkig zijn er ergere dingen en wensen er wel aan.
1: Ja, nee, heel goed. Ja. Gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Geen tractatie. Je bent gewoon jarig. En er wordt gezongen, toch?
0: En de tijd verandert gewoon.
1: Ja, er wordt wel gezongen.
0: Is dat.
1: Nou, dat is mooi.
0: Er wordt gezongen.
1: Ik weet het. Ik was gisteren jarig en er werd ook gezongen. Dus dat is mooi. Hé, we moeten stoppen. Maar je had nog een laatste uitsmijter in één zin.
0: Ja, heel leuk. Telegraaf zegt, hoe word je gezond oud? Nou, ik ben ook 52, dus daar ga je dan over nadenken. Maar tennis of een balsport, dat schijnt het allerbeste te zijn. Fietsen, wandelen, ook allemaal goed. En de spieren trainen, maar er staat dus een artikel, de onverwachte sport om het beste gezond oud te worden. Nou, dat zijn dus
1: laat
0: balsporten.
1: Ik nou gisteren getennist hebben, Eva. Je bent echt een ontbijtgast naar mijn
0: hart.
1: Ik heb
0: jouw dag helemaal gemaakt.
1: Ja, ik hoop dat je ook een hele fijne dag hebt. Dankjewel, Eva Nijkens.
0: Dankjewel.

0: Het pianotrio Notturno van Franz Schubert, gespeeld door Christian Tetzlaff, violist, Tanja Tetzlaff, cellist, en de pianist Lars Vogt. 8:01, het nieuwsoverzicht. De GGD heeft alle passagiers in beeld van het vliegtuig waarin ook de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze krijgen een brief met informatie over de ziekte. Intussen is gisteravond op Schiphol een vliegtuig geland met 2 passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus heerst. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken legt bij RTL uit waarom ze hier worden behandeld.
1: Omdat de conclusie was dat die mensen uiteindelijk de beste zorg niet op het schip kunnen ontvangen, maar als ze gerepatrieerd worden naar gespecialiseerde ziekenhuizen, waaronder ziekenhuizen in Nederland.
0: Een van de patiënten is naar het LUMC in Leiden gebracht en de ander naar Duitsland. Gemeenten en provincies in het noorden gaan bekijken of ze zelf 10% kunnen meebetalen aan de Lelylijn. Dat is de spoorlijn van de Randstad naar het noorden, waar al jaren over gesproken wordt. Het plan is om elke maand geld opzij te zetten voor de aanleg, legt de Groningse commissaris van de Koning Paas uit.
2: Het duurt 25 jaar om hem aan te leggen, 15 jaar voorbereiding, 10 jaar bouwen. En maak nou gebruik van het feit dat het zo lang duurt en ga ondertussen iets heel oud-Hollands doen, ga sparen voor die lijn.
0: Ja, volgende week debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de aanleg van de spoorlijn vanuit de Randstad naar het noorden, bericht de NOS. Overheidsinstanties gebruiken steeds vaker algoritmes om fraude en criminaliteit op te sporen. Maar dat werkt discriminatie in de hand, zegt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Mensen met een migratieachtergrond worden het meest getroffen, ziet de commissie. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire.
3: Maar ook de hele situatie bij Duo, waarin studenten werden gecontroleerd, bleek ook dat studenten met mbo en migratieachtergrond extra werden geraakt. Dus ja, het raakt mensen die sociaal-economisch wat zwakker zijn en die kwetsbaar zijn.
0: De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt in het Radio 1-journaal dat de overheid zou moeten stoppen met het gebruik van de algoritmes. Ophef in de Zeeuwse plaats Groede over het plaatselijke filmhuis. Dat moet dicht naar klachten van een buurtbewoner. Die vindt dat de minibioscoop 's avonds te laat nog open is en daardoor overlast zou over veroorzaken. Het filmhuis zit onder een winkel. De eigenaar ervan snapt niets van die klacht.
4: Ons filmhuis zit in de kelder van de platenbar. Daar hoor je echt helemaal niets van. En de klanten die ik dan heb, die gaan ook op tijd weg en die maken helemaal geen herrie. Dat zijn over het algemeen ook 30, 35-plussers. Dus er zijn ook geen jongeren die gillend over straat gaan en bierflesjes links en rechts gooien.
0: Dorpsbewoners zijn een handtekeningenactie begonnen om het filmhuis open te houden, bericht Omroep Zeeland. De minibioscoop biedt plaats aan 23 bezoekers. En hier is Niels Erkens voor weer en verkeer.
5: De zon schijnt flink, al komen er vanmiddag ook wat wolkenvelden voor. Het blijft droog en het wordt 12 graden op de Waddeneilanden tot 17 in het zuiden van het land. Op de weg nu ruim 200 kilometer aan file volgens de ANWB. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant. En weer drukte bij Arnhem vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek nu 11 kilometer file. Dat kost je ruim 3 kwartier extra.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Pavan van Gabriel Fauré hoorde je. En op Oboe d'Amore speelde Albrecht Maier samen met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Matthias Meunius.

0: Die mooie stem was van Sarah Dowling met het Aquarel Guitar Quartet. En het stuk heette Mañá de Carnaval uit Orfeo Negro van Luis Floriano Bonfá. Ja, dat ging er iets te vroeg in. Maar we gaan naar het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Nicoline de Waal. En dat lees ik samen met Niels.
1: NRC meldt om te beginnen dat april voor burgers in Oekraïne en Rusland een van de dodelijkste oorlogsmaanden was sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Het blijkt uit tellingen van het onafhankelijke onderzoekscollectief Conflict Intelligence Team, het CIT.
0: Met behulp van vrijwilligers houdt het CIT bij hoeveel burgerslachtoffers er vallen aan beide kanten van de frontlinie. In april vielen in beide landen tenminste 309 burgerdoden en raakten ruim 2000 burgers gewond. Het overgrote deel van de slachtoffers viel op Oekraïns grondgebied.
1: Een Amerikaanse TikToker zamelt geld in voor de doorstart van een failliete luchtvaartmaatschappij. En er is inmiddels al ruim $130 miljoen toegezegd, meldt de Volkskrant. De Amerikaanse budgetvlieger Spirit Airlines liet pas weten dat het bankroet is. Het ging al langer niet goed met dat bedrijf, maar de dure kerosine was de nekslag.
0: De 22-jarige Hunter Peterson stelde op TikTok voor om het bedrijf te kopen en er een burgercoöperatie van te maken. Hij zette een crowdsourcing project op en mensen die geld toezeggen kunnen eigenaar worden van de prijsvechter. Inmiddels is er dus ruim $130 miljoen toegezegd. Dat is nog niet genoeg, maar de TikToker blijft hoopvol.
1: Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar IKEA-producten uit de periode van 1978 tot 2008. Het museum wilde zijn collectie mee uitbreiden, schrijft het AD. Het Openluchtmuseum heeft al veel Nederlandse huisraad van de laatste 200 jaar, maar nog nauwelijks iets van de Zweedse meubelketen.
0: IKEA kwam in 1978 in Nederland en drukte sindsdien zijn stempel op het alledaagse wonen, vindt het museum. Iedereen die denkt thuis iets te hebben dat interessant kan zijn, mag contact opnemen. Maar het gaat ook om het verhaal achter het item, zoals hoe ging de montage en hoe vaak is het verplaatst.
1: In de Telegraaf verklaart insectendeskundige Aglaya Bauma het gedrag van insecten. De zomer komt eraan. En dat betekent dat we ook weer meer beestjes tegenkomen die zoemen en steken. En het valt Bauma op dat veel mensen een insectenfobie hebben. Onbekend maakt onbemind, zegt ze in de krant.
0: Verdiep je eens in het gedrag van een insect, dan word je ook minder bang, volgens Bauma. Het belangrijkste is om je rust te bewaren. Een wesp die je wegslaat wordt prikkelbaar en gaat juist prikken. Doe dat dus niet. Begrijpen waarom wespen reageren maakt het makkelijker hun gedrag te accepteren.
1: En in Trouw een interview met sopraan Elizabeth Hetherington. De Canadese treedt de komende dagen op met het orkest van de 18e eeuw. Ze ziet het als haar missie om meer aandacht te vragen voor vrouwelijke componisten. Zoals Mariana Martinez, een tijdgenoot van Haydn. Nou, die laatste kent iedereen, maar Martinez amper bekend.
0: Hetherington's passie voor vrouwelijke componisten ontstond in een collegezaal van de Universiteit van Toronto. Ze vroeg de hoogleraar waarom er geen aandacht was voor vrouwelijke componisten. Daar hebben we toch helemaal geen tijd voor, was het antwoord. Dat moment heeft me nooit losgelaten. Ik wist wat ik te doen had, zegt de sopraan in de krant. En we gaan luisteren naar muziek van die componiste Mariana Martinez.

maakte wel tijd voor deze Marianne Martinez, een tijdgenote van Haydn. Je hoorde het derde deel uit de klaviersonate. En het werd uitgevoerd door Edith Mesulam-Korman. We gaan nog even naar het cryptogram. Voor degenen die het gemist hadden, de opgave is: die Franse componist is als een Nederlandse zangeres met valkenkop. Die Franse componist is als een Nederlandse zangeres met valkenkop.

Dat was het derde deel, de tempo di minuetto uit het septet voor houtblazers, horen en strijkers van Ludwig van Beethoven. Het is bijna 8 uur. Wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, vandaag gaan de Britten naar de stembus voor verkiezingen die het einde kunnen betekenen van de Engelse politiek zoals we die kenden. Want wordt het tweepartijstelsel daar definitief opgeblazen? Nou, ik spreek straks Lia van Beckhoven. En Ab Zacht, die is er natuurlijk weer, want het is donderdag. Met een filmtip die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog, maar wel met een heel bijzonder ander perspectief. Ja, tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Giuseppe Valentini. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
2: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
1: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over hun nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. De 81-jarige Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York en was ook advocaat van president Trump. Een reisorganisatie moet een Duitse toerist honderden euro schadevergoeding betalen omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. De man verbleef in een resort op Kos waar alle bedjes steeds al waren gereserveerd met handdoeken. Het hotel verbood dat, maar toen de man erover klaagde bij de touroperator ondernam dat bedrijf geen actie. En volgens de rechter had de reisorganisatie dat wel moeten doen. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden. Horen we bij Ziggo Sport.
3: Kvaratskhelia. Paris is er met veel hoor. En daar is hij al. Ah, Dembélé. 2:20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
1: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is dus op zoek naar IKEA-producten uit de beginperiode, 78 tot 2008. En wil eigenlijk allerlei voorwerpen hebben. Mag ook nog in de verpakking zijn, maar ook het verhaal erachter. Hoe ging de montage, is een van de verhalen. Hoe ging de montage? Nou, wie is er niet groot geworden met op de grond zitten en al die planken en dingen en dan zo'n inbussleutel en gewoon helemaal in wanhoop de buren vragen. En hoe komen die dan in een museum? Dat verhaal. Frustratie of toch groot geluk?

Een mooi muziekje om een IKEA-meubel bij te monteren. Je hoorde muziek van de Zweedse componist Hugo Alvén. Ja, welkom terug bij de ochtend. Het is 6:06. Wat gaat er in dit uur gebeuren en wat gaat er vandaag gebeuren? In Gorinchem wordt de uitslag van de herstemming van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Tijdens de verkiezingen op 18 maart waren er vermoedens van stemfraude en dat was niet het geval bij de herstemming. En de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Marco Rubio bezoekt de paus in Rome. En hij hoopt daarmee de relatie met het Vaticaan te herstellen na de toch wel ruzie die president Trump vorige maand met de paus had. En prinses Margriet en professor Pieter van Vollenhoven bezoeken Canada. De reis staat in het teken van de relatie tussen Nederland en Canada. De prinses werd daar tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren. En vandaag gaan de Britten naar de stembus. Deze verkiezingen kunnen het einde betekenen van de Engelse politiek zoals we die kenden. Meer daarover om 7:45 spreek ik Lia van Beckhoven. We hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. We hebben het cryptogram, we hebben Abzacht. Nou, dus genoeg om te blijven luisteren. Fijn dat je luistert.

0: Hebe deine Augen auf uit de Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy, gezongen door het Rias Kammerkoor. En daarvoor ook een stuk van Mendelssohn, namelijk het intermezzo uit het strijkkwartet nummer 2, gespeeld door het Danish String Quartet. Decennia lang was de Britse politiek heel overzichtelijk. Je stemde op de conservatieven of op Labour. Maar die tijd lijkt voorbij. Vandaag stemmen de Britten voor de gemeenteraden en kiezen de inwoners van Wales en Schotland nieuwe politici voor de regionale parlementen. En de peilingen voorspellen een politieke aardverschuiving. Is dit het einde van het befaamde tweepartijenstelsel? Nou, iemand die daar meer over kan vertellen is natuurlijk correspondent Groot-Brittannië Lia van Beckhoven. Goedemorgen, Lia.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja. Labour is natuurlijk aan de macht. Hoe dramatisch dreigen deze verkiezingen uit te pakken voor deze regerende partij?
1: Het zijn dit, denk ik, van die verkiezingen die de geschiedenis ingaan. Omdat ze alle records gaan breken. Omdat ze hele verstrekkende gevolgen hebben. Je noemde al... Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, Labour is natuurlijk aan de macht. Hoe dramatisch dreigen deze verkiezingen uit te pakken voor deze regerende partij?
1: Het zijn dit, denk ik, van die verkiezingen die de geschiedenis ingaan. Omdat ze alle records gaan breken. Omdat ze hele verstrekkende gevolgen hebben. Je noemde al het tweepartijenstelsel dat op de wip

0: die nog geen 2 jaar geleden met een enorme meerderheid landsverkiezingen won. En nu op het punt staat alle sympathie die hij nog heeft te verliezen. Kiezers zijn ongeduldig hier. Ze zijn boos dat sinds 2024 het leven er voor veel enkel op achteruit gegaan is. En daarvoor gaat Labour en daarvoor gaat Keir Starmer vandaag gestraft worden.
1: Ja, maar dan zou je zeggen, dan gaan ze naar de conservatieven. Maar dat is niet zo. Hoe verklaar je dat?
0: Nou, er zijn andere partijen in het leven. En men gaat daarop stemmen omdat het kan. Ik bedoel, dit is niet van de een op de andere dag gegaan.
1: Nee.
0: Dat heeft heel lang geduurd. Er wordt eigenlijk al jaren aan dit tweepartijensysteem getornd. Maar eindelijk zijn nu een aantal kleine partijen doorgebroken door dat dominante tweepartijensysteem. En het lijkt erop alsof het hek nu echt volledig van de dam is. En dat we dat vandaag gaan zien. Het begon eigenlijk met de nationalisten van Nigel Farage. Ik moet trouwens zeggen, de Liberaal-Democraten zijn altijd de kleine derde partij geweest die er een beetje bij hingen.
1: Ja.
0: Maar ze zijn nu niet meer de enige kleine derde partij. De partij van Nigel Farage, Reform, de man achter Brexit, die gaat de grote winnaar worden van de regionale verkiezingen vandaag en van de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Mm-hmm.
0: Hij gaat denk ik in Engeland de meeste zetels binnenhalen. Hij gaat het ook goed doen in Wales en Schotland. Waar, zoals je zei, voor de regionale parlementen gestemd wordt. En dat gaat gevoeld worden. Het gaat nogmaals vooral gevoeld worden door Labour.
1: Ja, zo. Maar dat leidt dan misschien ook toch tot een definitieve verandering van het politieke land, het hele landschap in Groot-Brittannië. Hoe zie jij dat?
0: Dat kan zeker. Dat kan zeker. Sterker, de vraag is of de oude rotten, Labour en conservatieven, na vandaag nog overeind blijven.
1: Ja.
0: Gaan ze überhaupt nog meedoen? Of zijn ze echt voorgoed aan de kant geschoven? En wat betekent het inderdaad voor het tweepartijensysteem? Betekent het dat je na vandaag een systeem hebt dat zo versplinterd is in een aantal kleinere partijen, waardoor het Verenigd Koninkrijk binnenkort ook aan coalities moet gaan doen, landelijk.
1: Ja.
0: Wat de Britten nauwelijks gewend zijn.
1: Nee.
0: Omdat niet langer één enkele partij de meerderheid heeft in het parlement. Nou, daar begint het wel op te lijken.
1: Ja, ja. En hoe is dat, Keir Starmer, want het is natuurlijk, het zijn toch lokale en regionale verkiezingen. Mm. Maar is zijn positie dan houdbaar? Of hoe reageert Labour daar achter de schermen op straks? Als het zo uitkomt dat inderdaad alles, zoveel wordt verloren.
0: Ja, alles hangt af van de omvang van dat verlies.
1: Ja.
0: Kijk, theoretisch kan Keir Starmer nog 3 jaar blijven zitten.
1: Ja.
0: Theoretisch, want hij is gekozen als premier.
1: Precies.
0: En zijn ambtstermijn zit er nog lang niet op. Maar dat is onwaarschijnlijk. En waarom dat onwaarschijnlijk is, is omdat zijn fractie bang is de volgende landsverkiezingen niet te gaan winnen met een premier die een van de minst populaire regeringsleiders ooit is.
1: Ja.
0: En als de fractie denkt met een andere nieuwe leider meer kans te gaan maken bij de volgende landsverkiezingen, ervan uitgaan dat ze het eens kunnen worden, tenminste een groot deel van de fractie, over wie dat moet zijn, dan betekent dat inderdaad het einde van Starmer's premierschap. Maar we hebben het niet over een kwestie van dagen. Ik denk eerder weken. Het hangt echt af wat er gaat gebeuren de komende weken, hoe groot de paniek is onder Labour-parlementariërs.
1: Ja, en heeft het ook een beetje te maken gewoon met Brexit? Zie je daar de kampen in van, ja, we zijn losgekomen van de Unie. En het heeft eigenlijk niet veel meer teleurstellingen opgeleverd dan misschien winst?
0: Gek genoeg wordt Brexit heel weinig besproken.
1: Okay.
0: En speelt het ook helemaal geen rol bij de grote partijen in deze verkiezingen. Maar het is wel zo, en daar beginnen de meeste Britten ook van overtuigd te raken, dat dankzij Brexit de Britse economie een grote klap gekregen heeft. En dat is niet een eenmalige klap, maar ieder jaar merk je dat het BBP, het inkomen van de gemiddelde Britten, van het hele land, erop achteruit zal blijven gaan. En vandaar dat er na iedere peiling steeds meer mensen zeggen, we moeten eigenlijk in ieder geval, sommigen zeggen terug, zelfs een kleine, de meeste mensen zeggen zelfs, we moeten terug naar de Europese Unie. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar er wordt zeker geijverd voor een afzwakken van de harde Brexit en voor veel meer en diepere toenadering tot de Europese Unie.
1: Ja, dankjewel. We zullen het zien. Dankjewel voor deze duidelijke uitleg. Lia van Beckhoven vanuit Groot-Brittannië.

Muziek van Georg Christoph Wagenseil. Je hoorde uit zijn symfonie het eerste deel door het L'Orfeo Barokorkester. Het cryptogram, ik herhaal, je hebt nog een kwartier de tijd. De opgave, die Franse componist is als een Nederlandse zangeres met valkenkop.

0: Dat klonk wel als een gelukkig huwelijk. Het stuk heet Married Life uit de animatiefilm Up, gecomponeerd door Michael Giacchino. Precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht van donderdag 7 mei. Op twee plaatsen is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Bij Den Bosch blokkeerden actievoerders korte tijd snelweg A59. En in Loosdrecht liepen inwoners in een zogeheten rouwstoet voor de democratie. Daaraan deden een paar honderd mensen mee.
1: We willen laten zien aan de mensen dat we gewoon niet hun hier in het dorp toelaten eigenlijk. Hoe hard het ook klinkt, maar ik denk wel even aan mijn eigen kinderen.
0: Volgens NH Nieuws was het de 16e dag van protest in Loosdrecht. Volgende week komen er 70 asielzoekers naar het leegstaande gemeentehuis. Argentinië stuurt tests voor het Hantavirus naar Nederland, zegt het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid. Ook andere landen krijgen de beschikking over de testkits. Intussen heeft de GGD alle passagiers in beeld van het vliegtuig waarin ook de Nederlandse vrouw even zat, die later overleed aan het Hantavirus.
2: Gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. Daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen, omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
0: En die laatste mensen moeten elke dag hun temperatuur opmeten en krijgen dan ook een telefoontje van de GGD om hun gezondheid in de gaten te houden. De grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland en Duitsland leveren veel geld op. Maar daar staat ook een maatschappelijke prijs tegenover. Dat blijkt uit onderzoek van meerdere universiteiten waar BNR over bericht. De onderzoekers hebben alle plussen en minnen tegen elkaar afgewogen.
3: We kijken dus naar de financiële waarde, dat zie je op de beurs. En daarnaast kijken we naar de sociale effecten. Dus dat ze werkgelegenheid bieden en de consument mooie producten. Dus dat zit in de plus. Mm-hmm. Maar ze kunnen ook negatieve effecten hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld obesitas, maar ook CO2-uitstoot, luchtvervuiling, biodiversiteitsverlies.
0: De 23 grootste beursgenoteerde ondernemingen van Nederland kosten de maatschappij daarmee meer dan ze opleveren, zeggen de onderzoekers. De Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken ontmoet vandaag de paus. De afgelopen weken liep de spanning op tussen president Trump en het Vaticaan. En Trump noemde de paus onder meer zwak en een vriend van links. Rubio moet de plooien nu weer glad strijken, vertelt NOS-correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Amerika is echt boos over hoe het Witte Huis de paus heeft behandeld. 9 van de 10 Amerikanen vonden het helemaal niks. Onder de Trump-stemmers ligt dat cijfer bijna net zo hoog. De paus is heel erg populair hier nog steeds. En witte katholieken, ja, die in meerderheid voor Trump gingen, die lopen nu bij hem weg.
0: Minister Rubio is zelf katholiek en hij is 2 dagen in het Vaticaan. En Niels Erkers is er weer voor weer en verkeer.
5: De zon schijnt flink, al komen er vanmiddag ook wel stapelwolken voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is dan 12 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden van het land. Volgens de ANWB staat er nu een kleine 400 kilometer aan file. Opnieuw de meeste vertraging in de buurt van Arnhem vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 richting Arnhem kom je voor knooppunt Velperbroek nu in 11 kilometer file terecht. Dat kost je ruim 3 kwartier extra.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Petrias Kammerkoor, onder een van Marcus Creed, zong het Kyrie uit de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini. We blijven in Italië, want we gaan naar Giacomo Puccini.

0: Het intermezzo uit Suor Angelica van Giacomo Puccini, uitgevoerd door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Gian Andrea Noseda. Het is donderdag, 8:45. Tijd voor een nieuwe filmtip van Abzacht. En dat is vandaag The Tasters. Een film over een groep jonge Duitse vrouwen die het eten van Hitler moesten proeven. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, hoe raken die vrouwen hierin beland, in verstrikt?
1: Ja, het is een heel bizar verhaal. Het gaat om in de film, althans om 7 vrouwen... die worden gerekruteerd door de SS in de buurt van de bunker van Hitler, de Wolfschanze. En zij krijgen de opdracht om het eten te proeven dat dagelijks voor de Führer wordt gemaakt. Nou, ze worden er ook goed voor vergoed, maar het is wel, elke hap kan het einde van je leven betekenen. Want Hitler was doodsbang dat hij vergiftigd zou worden. Ja. Dus deze vrouwen die werden dus aan een tafel gezet en kregen alle gerechten voor zich. En dan moesten ze maar eten en dan werd er een half uurtje gewacht. En als iedereen nog in leven was, kreeg Hitler... als je het menu wilde weten, het waren vooral een vegetarisch menu. En een van die vrouwen, die is duidelijk een nazi-aanhanger, die is zeer benieuwd wat meneer Hitler eigenlijk lekker vond. En nou weten we dus dat hij heel erg hield van chocoladetoetjes.
0: Aha, dus
1: als je dat maar weet.
0: Ja. Ja, ik had wel eens gehoord dat Hitler volgens mij vegetariër was, maar dat... Ja. Blijkbaar. En die 7 vrouwen worden zijn die heel verschillend? Want je zegt al één is een. Of zijn het juist allemaal Hitler-aanhangers? Angsters?
1: Nee, dat is het mooie van deze film. Het zijn allemaal vrouwen met een verschillende achtergrond. Hoewel ze wel uit die regio komen. En de hoofdpersoon is een secretaresse uit Berlijn. Die toevallig bij haar schoonouders zit. Omdat haar woning in Berlijn is gebombardeerd. En haar man vecht aan het front. Maar zij wordt verraden door buren. En de SS was op zoek naar jonge, gezonde vrouwen. Liefst ongetrouwd. En die werden zo, zeg maar, gerekruteerd. En ja, het is een kleine dwarsdoorsnede, vermoed ik, van de bevolking van toen. Sommigen hadden duidelijk bezwaren tegen de nazi's. En anderen waren echt idolaat van Hitler. Ja. Dus je krijgt ook een soort spanning binnen die groep.
0: Ja, ja, ja, ja, dat er onderling ook van alles is. Want is het een waar gebeurd verhaal? Het klinkt plausibel. Aan de andere kant ook wel echt iets voor een film.
1: Ja, nou, ik moet je zeggen, ik heb me verdiept in de vrouw om wie het eigenlijk gaat. Ze heette Margot Wulk en die heeft in 2012 op 95-jarige leeftijd dit verhaal verteld aan de Berliner Zeitung. En ze had dat nooit eerder gedaan. Ze beweert dat ze een zwaar trauma aan haar leven had overgehouden, omdat zij als enige wist te ontsnappen. Zij kon terug naar Berlijn en het waren in totaal 15 vrouwen en die andere 14 vrouwen zijn door de Russen vermoord. Dus ze heeft haar hele leven met dat trauma rondgelopen. Wow. En op hoog bejaarde leeftijd heeft ze dit verhaal gedaan. Nu is het zo dat veel historici die zaak hebben uitgezocht en totaal geen bewijs hebben gevonden dat dit zo gebeurd is. Kijk, Hitler was wel bang om vergiftigd te worden. Ja. Maar ze vermoeden dat dat vooral door mensen van zijn staf werd beproefd. Hè, als proefkonijnen. Maar het verhaal van deze vrouwen is niet gedocumenteerd.
0: En ook wel een interessante nieuwe invalshoek bij de Tweede Wereldoorlog.
1: Dat is zeker zo, want ik zou je maar vertellen, Hitler komt zelf totaal niet in beeld. Het gaat echt om die vrouwen en de kok die het eten moet bereiden. Mm-hmm. En dan, er zit één zwak element in en daar had ik echt moeite mee. Ik zal het meteen maar zeggen, de hoofdpersoon, zij krijgt een verhouding met de SS-overste. En dat zorgt wat voor erotiek in die film, wat ik een beetje misplaats film. Ja, is het nou een kwestie van een soort Stockholm-syndroom? Whatever, maar ja. Het was tamelijk ongeloofwaardig. En ook als die man over zijn tussen haakjes carrière gaat praten, hè, dan heeft ze eindelijk door dat het een enorme ploert is. Mm-hmm. Maar ik dacht van ja, dit is wel heel erbij gehaald. En dit heb ik ook niet in de interviews met de echte dame kunnen ontdekken. Dus vermoedelijk is dit een fictief element dat door de makers van deze film eraan toe is gevoegd.
0: Ja, maar samenvattend al met al, interessante film.
1: Een interessante film met veel vraagtekens en het is een fascinerende film. Ja. En daardoor heb ik hem toch maar voor de luisteraars besproken.
0: Zeker, dankjewel. Ab, The Tasters is te zien in filmhuizen in heel Nederland. Tot de volgende week.
1: Tot volgende week.

Een deel uit de nouvelle suite van Jean-Philippe Rameau, heel toepasselijk bij de Thesis. La Poule, je hoorde La Folia Barokorkester en op blokfluit Stefan Temming en op gamba Domen Marincic. Ja, je hebt de gram. De opgave was, die Franse componist is als een Nederlandse zangeres met valkenkop. Er kwamen heel veel reacties binnen. Een paar fouten waren Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Ravel de Bolero, Olivier Messiaen. Nee, allemaal niet goed. Veel goede dank voor al jullie inzendingen. We hebben er natuurlijk één winnaar uitgehaald. En dat is Maarten van Manen. Hij schrijft, Ra is een Egyptische god met de kop van een valk. Mo is een Nederlandse zangeres. Samen geeft dat de naam van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Ja, helemaal goed, Maarten. Jij krijgt dat boek, De Strijd van Paul Sanders. Gefeliciteerd.

Deze vrolijke polka kwam uit de jazzsuite van Alexander Zwassman. Je hoorde pianiste Zlata Tjordjeva samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Karl-Heinz Steffens.

0: we sluiten de ochtend zwierend en dansend af. Je hoorde een Hongaarse dans in arrangement van Johannes Brahms natuurlijk, Martin Frust, klarinet en de Australian Chamber Orchestra. En naast me mijn danspartner Ab Nieuwdorp.
1: Ja, we gaan zo even de vloer op samen. Yes. Hartstikke leuk.
0: Die klassieke, wat gaan we doen?
1: Ja, Brahms is jarig, hè, vandaag geboren op deze dag in het jaar 1833. Dus heel toevallig ook meer Brahms in de klassieke. En een andere componist met een baard, ook geboren op deze dag. Een aantal jaren na Brahms, Tchaikovsky, ook in de klassieke.
0: Dus ik ook wel vier leuk om een hele uitzending te maken met baarden.
1: Ja, vier. Ja, en Melbonies, hè, natuurlijk. Melbonies op het album van de week.
0: We moeten afsluiten. Fijne dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Dat voel je.
4: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over hun nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
5: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
4: Als ze overstappen, lopen die wethouders door compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons.
6: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
4: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Ook dat waren waarschijnlijk Oekraïnse drones die doelen in Rusland hadden moeten raken. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Vanavond in Pointer. De helft van de kinderen beweegt te weinig.
8: Nederlandse kinderen zitten tegenwoordig tussen de 8 en 9 uur per dag stil.
7: Moeten scholen verplicht worden om bewegen te stimuleren?
9: Met 3 minuten op een half uur heb je al minder risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Doe dat dan.
7: Pointer vanavond om 20:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
10: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
3: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom bij deze klassieker op de 7e mei. En op deze dag in het jaar 1840 werd Pjotr Iljitsch Tsjajkovski geboren. De componist van balletten als De Notenkraker en Het Zwanenmeer. Maar ook van deze tweede orkestsuite, daaruit het derde deel. Op zijn geboortedag een vrolijk scherzo met daarin, goed luisteren, 4 accordeons. Daar gaan we.

te horen die vier accordeons in dit scherzo humoristiek. Het derde deel uit de tweede orkestsuite van Tchaikovsky op zijn geboortedag. Philharmonie Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Ja, en Johannes Brahms, die werd ook geboren op deze dag. Zijn muziek hoor je later misschien zelfs al wel in de kettingreacties rond 9:30. Maar eerst een van de grote helden, grote voorbeelden van Tchaikovsky, Mozart. We gaan luisteren naar het eerste deel uit zijn symfonie concertante voor viool, altviool en orkest. Solisten Wilde Frank, viool en Maxim Rizanov, altviool. En daarbij Arcangelo.

de Frank Viool en Maxim Rizanov Altviool, het ensemble Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. In het eerste deel uit de Sinfonia Concertante voor Viool, Altviool en Orkest van Mozart. Zometeen ja, een grote klassieke hit, dat wil zeggen. En deel uit een van de orkestsuites van Johann Sebastian Bach. Staat altijd hoog genoteerd ook in de top 400. De klassieke top 400 van NPO Klassiek, onze zender. Maar eerst een Pia Jesu van de componist, wiens Phantom of the Opera weer naar Nederland komt. Verwacht voorjaar 2028 dan die musical Phantom of the Opera in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Ik heb het over Andrew Lloyd Webber, zijn Pia Jesu uit zijn Requiem, eigenlijk gecomponeerd. Ja, een beetje in de traditie van dat Requiem van Gabriel Fauré.

invloedrijke muziek van Bach en van Andrew Lloyd Webber. De R uit de derde orkestsuite van Bach, gespeeld door The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. En daarvoor het Pie Jesu uit het Requiem van Andrew Lloyd Webber. Solisten Barbara Bonney en Anthony Way, jonge sopraan. En daarbij The English Symphonia and the Choir of Uppingham School onder leiding van Neil Page. Zometeen de kettingreactie. Nog even wachten, dan is het zover. Eerst nog wat Haydn.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar kan reageren met muziek op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En zo krijg je dus die kettingreactie, muzikale kettingreactie, met als thema de afgelopen dagen je eerste kennismaking met klassieke muziek. En dat gebeurt soms in barre omstandigheden, zoals gisteren muziek voor het eerst gehoord in een jappenkamp.

Graven, mijn prinsje, toegeschreven aan Mozart. Voor het eerst gehoord, moet een beetje bijkleuren in het leven voordat de Japanse inval plaatsvond. Dus eigenlijk een soort afscheid van de onschuldige jeugd. Jawel, gisteren dus, maar wel die liefde voor klassieke muziek die gebleven is en destijds begonnen is met Mozart. En die rode draad, die houden we vast, zetten we voort met de bijdrage van Theo van der Burg uit Arnhem. Hij schrijft: beste Ab, de eerste keer dat ik een klassieke compositie hoorde was halverwege de jaren 60. De Slavische Dans, opus 46, nummer 8 van Dvorak. Even als de eerste, een pittige furiant is die dans. Er bestond destijds nog maar één zwart-wit vaderlands tv-kanaal. Dat was van de NTS, de Nederlandse Televisiestichting. Tussen twee programma's zat een gat van ongeveer 4 minuten... en dat werd opgevuld met die bewuste Slavische dans. Ik heb er nooit achter kunnen komen welk orkest door de oude dirigent die ik in beeld zag werd gedirigeerd, maar de muziek vond ik prachtig. Uiteraard heb ik inmiddels alle Slavische dansen op cd, maar het zou leuk zijn om de 8e dit keer op de radio te horen. Ja, en er zullen toch vast ook jongeren zijn die er, net als ik, in der tijd door worden verrast. Zo is dat, Theo van den Burg. Verrast en misschien wel overrompeld, want hij begint lekker furiantisch.

Furiant, de achtste van de Slavische dansen, opus 46 van Antonín Dvořák. In die prachtige uitvoering nog steeds. Klassieke uitvoering, een van de beste uitvoeringen van de Slavische dansen. Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van Antal Dorati. En met die muziek begon de liefde voor klassieke muziek in het leven van Theo van der Burg. Hoe zat het bij jou? Waar begon het bij jou? Weet je het nog? Welk stuk was het? Waar was je toen? Het zou zomaar weer de nieuwe schakel voor de kettingreactie kunnen betekenen. Morgen zo rond 9:30. Ik ben heel benieuwd. Je mag natuurlijk ook een eigen andere richting kiezen als je maar komt met jouw suggesties. Via de NPO Luister-app kan dat. En ook via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Gisteravond nog een rondje door de tuin gedaan. De prijs staat er goed bij. Knoflook ook. De slaapplantjes doen het goed. Ja, en dit was tuiniersmuziek. Moestuin. Kitchen Garden in dit geval. Kitchen Garden uit de Victoriaanse tijd. De Victorian Kitchen Garden Suite. Ooit gecomponeerd van bij een prachtige BBC-serie. Sommige fragmenten staan nog op YouTube. Heerlijke nostalgie. Over het tuinieren. Met het oog op het gebruik in de keuken en natuurlijk op de eettafel. Victorian Kitchen Garden Suite. Daaruit de Prelude, Spring, de Lente en ook de Zomer voorbijkomend. Muziek van Paul Reed. En gespeeld door twee Michaels. Michael Collins clarinet en Michael McHale piano.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

dans uit de tweede suite uit het ballet Romeo en Julia van Sergei Prokofjev door het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. En dan nu weer een bezoek brengen aan het NPO Klassiek album van de week. Daarop muziek van de Franse componiste Mel Bonis. Veel werken oorspronkelijk als kamermuziek gecomponeerd, maar georchestreerd. En in die versie voor orkest horen we nou ook een deel uit haar Suite Orientale. Dus een blik naar het oosten.

0: Dat was de Danse d'Armée, deel 2 uit de Suite Orientale van Melbonis, BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roman Gamba. En meer van Bonis op het album van de week npoklassiek.nl. Ja, en meer klassieken sowieso. Zometeen met muziek van weer een andere jarige componist. Ook iemand met een baard, net als Tchaikovsky. Wie dat is, je weet het waarschijnlijk al. Sowieso hoor je het zometeen echt.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ik wil uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Hou je bek, man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het Hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst. Omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 's werelds beste pianisten. In de serie Grote Pianisten hoort u 12 wereldsterren die de grote zaal betoveren met hun sublieme spel. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, door met muziek van een andere componist, net als Tchaikovsky, geboren op deze dag, 7 mei. Maar deze, geboren in Hamburg in het jaar 1833, Johannes Brahms, componist van 4 symfonieën, een prachtig requiem, een Deutsches Requiem. En ook, ja, op deze verjaardag natuurlijk, vrolijke muziek van hem. Vierde zelf niet zo super graag feestjes, maar stiekem vond hij het wel fijn als hij geëerd werd. En dat doen wij dan met dat vrolijke deel, Allegro Giocoso, Giocoso. De vrolijkheid zit al in die term, uit zijn 4e symfonie.

Allegro Giocoso, derde deel uit de vierde symfonie van Brahms, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Aimez-vous Brahms? Ja, toch wel. We houden toch allemaal van Brahms. En dan zit je helemaal goed, want binnenkort wordt zijn Deutsches Requiem uitgevoerd door een koor dat dit jaar 150 jaar bestaat. Cecilia uit Zwolle, sinds 1873. Toen was Brahms dus 40, want geboren in 1833. En zij gaan het Deutsches Requiem uitvoeren van Brahms. Doen ze in Enschede, zondag 31 mei, zondag 7 juni in Duitsland in Bad Bentheim. En ook nog in Theater de Spiegel in Zwolle. Met fantastische solisten Varvara Tichina, sopraan, en Thomas Olimans, bariton. Sofia Wascheroek, pianist. En het Oost-Nederlands Symfonieorkest onder leiding van Jeppe Moulijn. En vastdirigent van het koor dat 150 jaar bestaat is Jassen Rajkov. Meer informatie over die concerten vind je op Cecilia, op zijn Italiaans of Latijn gespeeld, ceciliazwolle.nl. Natuurlijk van harte aanbevolen.

Pastorale uit de eerste symfonie voor orgel en orkest van Alexandre Guilmant. Op het orgel Ian Tracy. Hij speelde op het orgel van Liverpool Cathedral. BBC Philharmonic Orchestra daarbij onder leiding van Jean-Pascal Tortelier. Jaren geleden was ik er, misschien ben je er ook wel eens geweest, in Noorwegen. Ik deed de Hurtigruten, dat is die kustboot die steeds aanmeert, prachtige fjorden bezoekt. En Bergen stond ook op ons programma, Bergen Noorwegen. Ja, en het was waar, het is waar wat er over die stad wordt gezegd. Het is de natste stad van Europa, Bergen. Gemiddeld 240 regendagen per jaar. Ja, de paraplufabrikanten die hebben zelfs een villa aan het fjord. Een tweede in de bergen en overwegen een derde. Want zo is het afzetgebied, de afzetmarkt van de paraplu's daar. Edvard Grieg, die werd er geboren in Bergen. In 1843 groeide er op in de regen. En droeg die regen ook wel zijn hele leven met zich mee. In zijn melodieën, zijn harmonieën, zijn heimwee naar de fjorden. Telkens als hij ook in het buitenland was. Regen gesublimeerd als prachtige melancholie. Zijn pianoconcert opent met een van de meest herkenbare momenten uit de hele muziekgeschiedenis. Een grote paukenroffel en dan een reeks noten van hoog naar laag. Als een kletterende waterval die uit de fjorden komt. Alsof hij gewoon naar buiten keek en dacht, dit is het. En we horen het ook gespeeld, dat pianoconcert door het Bergen Philharmonisch Orkest. Het eigen stadsorkest, Grieks eigen regenstad onder de eigen grijze lucht. Maar absoluut geen grijs concert. Dit concert is zo kleurrijk als de houten huisjes aan de bruggen in de zomerzon. Solist is Stephen Hough.

0: Je hoorde het pianoconcert van Edvard Grieg, gespeeld door Steven Haff en het Philharmonisch Orkest uit Bergen, Noorwegen. Niet Noordwijk, Bergen. Andrew Litten stond ervoor. Ja, het Nederlandse Bergen, dat kwam ook even voorbij via de app van Babs. Schrijft, ik hoop dat het weekend geen plu nodig heb. Ik ga namelijk naar Bergen, Noord-Holland. Ja, en Bergen, zoals ik bij de inleiding tot het pianoconcert zei in Noorwegen, is de natste stad van Europa. 240 regendagen per jaar. Maar heerlijke fijne muziek, daar gecomponeerd door Edvard Grieg, waarbij Biootje, mooie naam, Biootje appte via de NPO Luister app, niet beter dan de ochtend verder ingaan met Grieg, een ristretto en een goed boek. En zo is het maar net.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Gerard Davink als Orpheus, Orfeo uit Orfeo et Eurydice van Christoph Willibald von Gluck. En daarbij het Freiburger Barokorkest, onder leiding van René Jacobs in Gevarro sans Eurydice. Ja, wat moet ik zonder jou, Eurydice, de geliefde die voor altijd in de onderwereld moest blijven. Iconische liefdesparen in de muziekgeschiedenis. Straks van Orfeo et Eurydice en zometeen muziek dus van Daphnis et Chloé. Die prachtige, sensuele tweede suite van Maurice Ravel. Maar eerst nog wat Tchaikovsky. Vandaag zijn geboortedag, hè? De wals uit Doornroosje, om dat nog maar eens een keertje extra te vieren.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Van harte welkom. Fijn dat je luistert nu naar koninklijke muziek, geschreven door Handel. De koning van Engeland, koning George I, wilde in 1717 zijn boottocht op de Theems laten begeleiden door meer dan 50 muzikanten die heerlijk voor hem zouden spelen. Het werd een groot succes. 3 keer werd de muziek herhaald. Zo'n groot succes was The Water Music van Handel.

Het water spatte er vanaf. Glinsterend zonlicht in de waterdruppels in de Water Music. Deze energieke uitvoering door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski, muziek van Händel.

Ja, Bonnie Artichvili in Les Barricades Mystérieuses uit de pièce de Clavecin, 1716 van François Couperin. Maurice Ravel, een andere Franse componist, die opent zijn tweede suite uit het ballet Daphnis et Chloé met een van de meest adembenemende zonsopgangen die de muziek kent. Lever du jour begint zometeen diep in de houtblauwe Mystérieuse uit de pièce de Clavecin, 1716 van François Couperin. Maurice Ravel, een andere Franse componist, die opent zijn tweede suite uit het ballet Daphnis et Chloé met een van de meest adembenemende zonsopgangen die de muziek kent. Lever du jour begint zometeen diep in de houtblazers, een zacht geborrel als bron.

solo voor. Ja, die dwarsfluit die zo tijdloos, zo sensueel klinkt, dat de rest van het orkest en wij ook als publiek even onze adem inhouden en luisteren. En wat daarna komt is pure roes, pulsend, bedwelmend, onontkoombaar. Ravel die de teugels laat vieren. Het orkest dat meegezeurd wordt naar een finale als een orgie in de mooiste klanken. Dat wel, want de schoonheid blijft. We beginnen dus heel klein met het ontwaken van de natuur.

0: Grandioze slot van deze grandioze muziek van Maurice Ravel. Tweede suite Daphnis et Chloé door het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Yannick Neerzet-Séguin. En dank voor de apps via de NPO Luister-app. Marianne schrijft, ik loop door de tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht over Gerard van Honthorst met jullie muziek in mijn oor. Prachtige combinatie. En Louise, die appt, op de achtergrond hoor ik naast mooie muziek ook vogels fluiten in het echt, in de natuur, in het Vlissingse Nollebos. En ik zie een hert voorbij springen. Prachtig.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

chanson Barbara, gezongen door Yves Montand. Tekst van Jacques Prévert, Prévert de dichter, die een van de dagen voor de Tweede Wereldoorlog een vrouw zag lopen in de regen in de stad Brest in Bretagne. Doorweekt was ze door de regen gelukkig. Ze was gelukkig en een man riep haar naam vanuit een portiek. Barbara. Ze wierp zich in zijn armen. Prévert kende haar niet, nog de man, maar hij vergat hen nooit. Brest werd gebombardeerd 165 keer tussen 1940 en 1944. De stad die hij kende, Rue de Siam, het arsenaal, de boot naar Wesson, lag in puin. En ergens in die puinhoop misschien wel Barbara en de man die haar had geroepen en gelukkig had gemaakt. Wat er van hen geworden is, weet niemand. Maar ze leven voort in dit chanson.

En Joris, die had het helemaal goed. Als dat Jacob de Haan niet is, mooi Ab, mag je wat vaker draaien op de radio. Jacob de Haan en waarschijnlijk aanverwante blaasmuziek. Ja, Joris, dat was inderdaad Jacob de Haan. Was het noodschieten, dan had je hem gewonnen. Yellow Mountains, gespeeld door de Koninklijke Harmonie uit Schelle onder leiding van Ivan Haderman.

de betere salonmuziek. Dat kon hij ook componeren. Edward Elgar naast de Enigma Variaties. Een prachtig vioolconcert, celloconcert, mooie symfonieën. Maar ook La Capricieuse, uitgevoerd door het Brodsky Quartet. Met als primarius violist Daniel Rowland. En die hoor je ook behoorlijk capriolen maken in La Capricieuse. En van strijkers nu naar blazers. Ze komen uit Noorwegen, het Noors Trombone Quartet. En ze spelen muziek uit 1615. Teletijdreis met professor Barbas naar die muziek van Giovanni Gabrieli.

het prettige geluid van de trombones. Wat is er mooier dan één trombone? Nou, veel meer trombones. In ieder geval volgens luisteraar Linda Teders. Ze schrijft mijn favoriete toeteraars. En inderdaad, een ensemble, niet kwartet. Nog veel meer trombones. Dat allemaal tezamen in die muziek. Noors trombone ensemble van Gabrieli. Giovanni Gabrieli, om precies te zijn. Want hij had ook een Andrea Gabrieli. Dit was de sonate nummer 21.

0: vrolijk getingeltangel van de triangel in deze derde Hongaarse dans van Johannes Brahms op zijn geboortedag, geboren 7 mei 1833. Gespeeld door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. En daarmee gaan we richting de muziekfabriek met Karin. Donderdag weer zo'n lekker ouderwetse, gezellige, altijd verrassende. Precies.
1: Ja, zeker. Het is echt wel aan te raden, Ab, om na je vakantie dus op woensdag terug te komen.
0: Ja.
1: Die week is dan dus gaat heel snel, al voor je gevoel. Maar het is dus in mijn geval dan ook heel snel donderdag verzoekmiddag. Wat ik natuurlijk toch wel stiekem klein favoriet dagje.
0: Ja.
1: Ook omdat het maar één dag in de week is. Dus ja, heb je een liedje op je hart? Stuur het naar deze studio met de NPO Luister-app. Spreek het in als je wil.
0: Ook altijd heel erg leuk. Ingesproken boodschappen zijn we gek op hier bij NPO Klassiek. Zometeen dus die verzoeken in de muziekfabriek. Hier nog een vrolijke blauwe tango van Leroy Anderson. Want het is absoluut geen Blue Thursday. Alles behalve vrolijkheid. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. Ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaken uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. En vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip De Hondius. Het schip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlisait, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karin Lacour.
7: Hey, Muziekfabriek.
8: Zou je dat voor ons kunnen draaien?
9: Het zou top zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
11: Het is ongelooflijk. Oh, het zit helemaal in de verkeerde microfoon te praten. Nou, weet je wat ik doe? Ik start gewoon even de eerste inspreker op ons antwoordapparaat. Tot zo!
12: Hallo Karin, dit is Nico Beening, ik ben 64 jaar, net begonnen met cello spelen. Zou je voor mij iets van de notenkraker willen draaien? Dankjewel.

The Academy of St. Martin in the Fields speelde de miniatuur Ouverture uit de notenkraker van Tchaikovsky voor luisteraar Nico, die gelukkig wel, in tegenstelling tot mijzelf, heel duidelijk was goed te horen in zijn verzoekbericht. Dankjewel. Ik hoorde trouwens net van langslopende technicus Tom dat mijn gewaardeerde AVRO-TROS collega op NPO Radio 2, Bart Arends, dit vanochtend ook had. Alle verkeerde microfoons open bij het begin van je programma. Dus even voor alle duidelijkheid, het is donderdag, verzoekmiddag. En dus vegen producer Veerle en ik de speellijst leeg en richten we onze blik op de app en op de mailbox, waar jullie met jullie verzoeken onze dag en ons programma beter maken. Dus zeg het maar, wat wil je horen vandaag? Welk liedje zit er in je hoofd? Stuur het naar deze studio. Doe dat met de NPO Luister-app. En dat deed ook Willem van Wijk al. De opgewekte klanken, schrijft hij, van het vierde Brandenburgse concert van Bach lijken mij heerlijk om vanmiddag te beluisteren in de muziekfabriek.

Bach Collegium Japan met het openingsdeel uit het vierde Brandenburgse concert van Bach voor Willem van Wijk. Ik ga verder met Wouter, die appt: hoi Karin, mijn broer en zijn vrouw zijn nu op weg naar Rome met de trein. Kan je misschien iets typisch Romeins laten horen? De favoriete muziek van Paus Leo misschien? Ja, we hebben even gezocht en de 16e eeuwer Giovanni Pier Luigi da Palestrina is gevonden door producer Veerle, geboren in Palestrina, dat zegt ook zijn naam, overleden in Rome en bovendien een van de grote favorieten van Paus Leo. Paus Leo schijnt gezegd te hebben dat de muziek van Palestrina, ik citeer, vol betekenis is voor gebed en het christelijke leven en eenheid in verscheidenheid in de kerk uitdrukt. Nou, dat lijkt ons heel goed werken in die trein naar Rome. Speakers op 10.

Het Kyrie uit de Missa Papae Marcelli van Da Palestrina. Gezongen door de Tellus Scholars voor de broer en de schoonzus van Wouter die in de trein naar Rome zitten. Toch een klein beetje jaloers op. René appt op deze donderdagverzoekmiddag. Ik hoor graag de muziek van de Japanse film Departures. Een mooi verhaal over omgang met de dood en doorgaan met het leven.

Muziek van Joe Hisaishi voor de film Departures. Beautiful Dead heette deze track. En René vroeg hem aan, want het is een prachtige film, zegt zij. Katie Best schrijft: vorige week heb ik na 30 jaar afgesproken met een oud-vriendin van de middelbare school. Heel apart, maar het voelde direct als vanouds. Voor onze opnieuw leven ingeblazen vriendschap vraag ik graag een vrolijk stuk aan. Heb je iets in gedachten? Nou ja, wij dachten meteen hieraan, Katie, het opgewekte Tea for Two.

Tahiti Trot. Uit Tea for Two van Shostakovich voor Katie en haar nieuwe, oude nieuwe vriendin. Op nog vele onder onsjes. Henk Brands schrijft naar de NPO Luister-app. Hallo lieve mensen, wat fijn dat jullie wensen willen vervullen. Ook al ben ik niet muzikaal opgevoed en mocht ik tijdens mijn werk geen radio luisteren, toch heb ik een verzoek. Stentjen, ik meen van Schubert. Als jullie dat willen laten horen, doen jullie mij een groot plezier. Met alle graagte, Henk.

0: Matthias Goerne, bariton, zong Ständchen met Christoph Eschenbach op piano. Van Franz Schubert voor luisteraar Henk.
1: Ha, Karin. Zou je die voor mij kunnen draaien?
2: Klinkt goed, toch?
3: Heb je dat voor me?
4: Dank je.
5: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, het is even na 12:30. We zijn een half uurtje onderweg op deze 7e mei. En ja, jullie zitten er goed bij. In ieder geval, dat zie ik in de app. Er borrelen allerhande muzieken, verzoeken bij jullie op. Heel fijn. Ga vooral zo door, want het is verzoekmiddag. En dus draai ik graag wat jij wil horen. Stuur de muziek die past bij vandaag of bij deze week naar onze studio. Doe dat met de NPO Luister app. En heb je zin, spreek dan in. Ik ga even het antwoordapparaat afluisteren.
6: Hier Remco in Vlissingen. Ik ben net terug van mijn werk, waar we volop computergedoe hadden vanochtend. En om dan even weer rustig te worden, lijkt het me heerlijk om het eerste deel van het klarinetconcert van Mozart te horen. Groetjes!

even bijkomen voor Remco in Vlissingen, die computerproblemen had op zijn werk. Mozarts klarinetconcert, altijd goed, altijd zon. Het openingsdeel eruit hoorde je Sharon Kaam op bassetklarinet bij de Oostenrijks-Hongaarse Haydn Philharmonie. Ja, en even hiervoor draaiden we Joe Hisaishi, Japans componist voor veel animefilms, veel gedraaid ook op onze zender en flink vertegenwoordigd was hij in onze filmmuziek Top 400. En luisteraar Robert van der Veke, die appt: Joe Hisaishi is geweldig, maar er zijn zoveel meer geweldige Japanse anime soundtracks. Een anime soundtrack top 100 zou wat mij betreft niet verkeerd zijn. Ik geef een voorbeeld. De soundtrack van de film Jinro en dan de track Latest Flame. Gecomponeerd door Hajime Mitsoguchi.

latest flame uit de animefilm Jinro. Dankjewel Robert voor deze prachtige suggestie. Har schrijft, hoi Karin, de klassieke uitvoering van de Beatles klassieker Here Comes the Sun lijkt me wel op zijn plaats vandaag.

voor die heerlijke warme meizon. Here Comes the Sun door Milos Karadaglic op gitaar gespeeld. Samen met het String Ensemble. Anke, die appt, graag hoor ik iets moois, muzikaals met accordeon. Nou Anke, hier is op dit moment favoriete accordeon track van Veerle en mij. Het is een nocturne van de Italiaan Pietro Roffi en Xenia Sidorova. Zij speelt de accordeon.

accordeoniste Xenia Sidorova met het Goldmoon Quartet en een nocturne van Pietro Roffi. Ja, het is bijna 1 uur. Sabine, je bent nog net op tijd aan de beurt. Onlangs, schrijft ze, ben ik naar een concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht geweest. Een van de verrassendste nummers die avond was toen een deel van het orkest vooraan kwam staan en Cantina uit Star Wars speelde. Ook zonder kennis van Star Wars was dit heel erg mooi. Hopelijk is het mogelijk die muziek vandaag nog eens te horen.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld.
9: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
10: Dat is beter dan zo egoïstisch.
8: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. gaat in cassatie na zijn veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof bepaalde vanochtend dat hij schuldig is aan verkrachting van zangeres Ellen ten Damme en zangeres Naomi. Volgens het hof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. De rapper was niet bij de uitspraak aanwezig. Volgens een advocaat is hij teleurgesteld, maar strijdbaar en stapt hij dus naar de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaken uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. In Gaza hebben baby's en vrouwen die zwanger waren of borstvoeding gaven grote gezondheidsschade opgelopen door de hongersnood die werd veroorzaakt door de Israëlische blokkade. Dat stelt de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Kinderen werden te vroeg geboren of stierven jong doordat hun moeders ondervoed waren. Ook waren er veel miskramen. De organisatie zegt dat er nu nog steeds, dus na het staakt het vuren, kinderen worden opgenomen met ondervoeding. Artsen zonder Grenzen zegt dat Israël nog steeds veel tegenhoudt. De organisatie roept het land op meer voedsel en andere basisbehoeften toe te laten. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
4: Hey, Muziekfabriek.
5: Zou je dat voor ons kunnen draaien?
6: Het zou top zijn.
7: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Het is net na 1:00 op deze zonverlichte 7 mei. Nog een uur lang zijn het luisteraarsverzoeken die hier in de Muziekfabriek de klok slaan. Dus zeg het maar, stuur jouw verzoekje naar deze studio. Dat kan heel makkelijk met de NPO Luister-app of via onze site npoklassiek.nl/verzoek. Dan komt je bericht zo onze mailbox binnen en daar lees ik dit bericht van Henk van Temmen. Ik heb pas op latere leeftijd, 60 plus, muziek leren maken. Tussen haakjes piano. Maar mijn kleindochter is er op haar 18e al mee begonnen. Dus zij zal veel verder komen dan ik. Graag vraag ik, gewoon voor het mooi, dit muziekstuk aan. La Bergamasca van Marco Uccellini. Uitgevoerd door The Voices of Music.

La Bergamasca van Uccellini. Wat een heerlijke track. Dankjewel, Henk, voor jou gedraaid op jouw verzoek. Ja, Oskam die appte dus een aantal minuten terug. Mag ik iets van John Williams horen? Nou, Veerle en ik druk in de E.T. en Indiana Jones gedoken. Maar even later kwam Oskams tweede app. Opheldering, hoofdletters, dubbele punt. Ik bedoel de gitarist, niet de componist. Aha, komt-ie.

gitarist. John Williams speelde Cadiz uit de suite Española van Isaac Albéniz. Mark van Heteren stuurt onze dochters spelen al jaren in Jonge Strijkers Nederland, waarmee ze vorig jaar zelfs in het Concertgebouw en Carnegie Hall in New York hebben mogen spelen. De inspiratie en stimulans van dit orkest heeft ertoe geleid dat onze oudste dochter vanaf september start met het eerste jaar altviool op het conservatorium. Bij docenten Francine Schatborn. Daarom wil ik graag aanvragen Arietta van Henriette Bosmans, gespeeld door Francine Schatborn en Jeannette Koekoek op piano. Opdat zoveel mogelijk kinderen geïnspireerd mogen worden.

verzoek van luisteraar Mark van Heteren. Arietta, geschreven door Henriette Bosmans. Je hoorde op altviool Francine Schatborn en op piano Jeannette Koekoek. En René, die apps, kunnen jullie iets van Kathleen Ferrier laten horen? Zo'n prachtige stem, veel te jong gestorven. En we horen haar zo zelden op de radio. Ja, ik dacht misschien leuk om dan haar Engelse versie van Che faro senza Euridice te laten horen. Volgens mij is dat een groot favoriet van velen. Haar Engelse versie getiteld What is life to me without you?

Kathleen Ferrier met What is Life to Me Without You? Kevaro senza Euridice, Christoph Willibald Gluck schreef Orfeo et Euridice. En Kathleen Ferrier werd aangevraagd door René. Oebele schrijft: hoi Karin, ik wil iets aanvragen voor mijn moeder, Welmoed. Ze is 73 en na bijna 50 jaar terug verhuisd naar een seniorenappartement in haar geliefde Groningen. Ze zet zich nog, gelukkig gezond en dapper, in voor hulpbehoevenden en speelt en draait nog vaak de Beatles, Crosby, Still, Nash & Young en Bach. Zou je voor mijn lieve moeder misschien de mooie combinatie van Bach en A Wider Shade of Pale willen draaien? Ja, dat is die grote hit van Procol Harum, gebaseerd op dat beroemde air van Bach, hier voor jouw moeder Oebele in een orkestuitvoering.

0: alles uit de kast bij het London Symphony Orchestra. Procol Harum's A Wider Shade of Pale voor Oebelen en vooral voor zijn moeder. Welmoed.
1: Ha, Karin. Zou je die voor mij kunnen draaien?
2: Klinkt goed, toch?
3: Heb je dat voor me?
4: Dank je.
5: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, en het is bijna 1:30, hoog tijd voor deze mail van Neline van Erkel. De mail heeft ook een titel, Ode aan Marines Komst. Ik lees voor. 50 jaar geleden speelde ik viool in het Friesk Jeugdorkest. We mochten iedere zaterdag repeteren in de oefenruimte van het professionele Friesk Orkest. En al snel deden we ook concerten in de hele provincie Friesland. Mijn vader had via zijn werk een bestelbusje. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, vervoerde hij de zware instrumenten, zoals de contrabas en de pauken. Marines Komst was de paukenist in het echte orkest en wees mijn vader op de do's en don'ts bij het vervoer. Marines was bloedfanatiek, altijd aan het studeren, al was het in de repetitieruimte soms verzengend heet. Dan deed hij zijn voeten in een afwasstijltje koud water. Ik, 12 jaar jonger, bewonderde hem als een popidool. Wat een vakman. Maar lachen kon hij ook. Zo sloeg hij eens bij een repetitie van de 8e symfonie van Dvorak dwars door het vel van een pauk. In 1991 werd hij aangenomen als solo-paukenist bij het Concertgebouworkest. Wat was ik trots op hem. En mijn vader niet minder. Vandaag, op 7 mei 2026, is de dag dat Marines precies een jaar geleden overleed. Te jong. We kijken terug op de prachtige carrière die hij heeft gemaakt en gaan hem niet vergeten. Graag voor hem hoor ik de 8e symfonie van Dvorak.

deel 3 en 4 uit die heerlijke 8e symfonie van Antonín Dvořák. En hier is een bericht van Frits. Goedemorgen. Al maanden wil ik een verzoek indienen. Veel hield me tegen, nu de moed verzameld. Ik hoop niet dat wij je tegenhielden, Frits, want alles is welkom op welke manier dan ook. Ik heb een verzoeknummer, Smile, van Charlie Chaplin, uitgevoerd door Cattore Ben. Het mooiste nummer om de relevantie van dingen in te zien.

0: Smile.
1: Stacy Kent zingt Smile bij de strijkers van Kator Eben. En Jasper hebt wat arbeidsvitaminen graag. Voor bij het in elkaar zetten van de keukenkast. Iets van melodieënmeester Brahms, die vandaag in 1833 geboren is.

Grimaud, piano. Truls Merk op cello speelde een deel uit sonate voor cello en piano nummer 1 van Johannes Brahms. Wat een fijne verzoekmiddag. Dank jullie wel voor alle berichten, muziek, herinneringen, nieuwe ontdekkingen. Zometeen maatwerk met the one and only Sander Zwiep. Maar eerst nog Marinus. Hij appt graag Pomp and Circumstance van Elgar. Ik beloof het Land of Hope and Glory uit volle borst mee te zingen. Nou, ga je gang, Marinus.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: 12 lege kerken,
5: 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man uit Oosterhout is voor verkrachting en afpersing veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij benaderde meisjes via een videogame en vroeg om naaktfoto's. Hij dreigde de beelden online te zetten als ze niet meer foto's zouden sturen. Deze vorm van afpersing heet sextortion. De man dreigde ook de ouders van de kinderen wat aan te doen. Eén meisje werd verkracht, een ander aangerand. De politie vond in totaal 72 minderjarige slachtoffers. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacentrum. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Vanavond in Pointer. De helft van de kinderen beweegt te weinig.
7: Nederlandse kinderen zitten tegenwoordig tussen de 8 en 9 uur per dag stil.
6: Moeten scholen verplicht worden om bewegen te stimuleren?
8: Met 3 minuten op een half uur heb je al een minder risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Doe dat dan.
6: Pointer vanavond om 20:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.
0: NPO Klassiek. Max.
9: De Bohemiaan, een vrije artistieke ziel met alternatieve gevoelens voor mode en inrichting. Oorspronkelijk verwezen naar mensen uit Bohemen. Hier is muziek van The Bohemian Album.
0: Maatwerk.
9: With my man Dvořák.
0: Met Sander Zwiep.

0: Amsterdam Sinfonietta met het tweede deel uit de Serenade voor strijkers van Dvořák, afkomstig van een Bohemian album. Welkom bij Maatwerk, speciaal voor alle Bohemians en speciaal voor iedereen.
1: De bestemming.
0: Die laat zich raden. Sterker nog, je mag nu gaan puzzelen. En als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon en hoor je aan het eind van de middag of je hem gewonnen hebt. De hints van vandaag zijn de naakte brouwers, Bovenkerk en krokettenmotie. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De naakte brouwers, Bovenkerk, krokettenmotie. Doe mij maar een kaassoufleetje.

staat als een huis dit trio voor piano, hoorn en viool van Johannes Brahms, Rob van der Laar, hoorn, Mathieu van Belle, viool en Thomas Beyer aan de piano. En nou las ik volgens mij op het internet dat Thomas een boek heeft geschreven over muziek. Dat sowieso. Het moet fantastisch zijn, want Thomas is een geweldige kunstenaar. Daarover later meer. Nu eventjes over Brahms, want 7 mei 1833 werd hij geboren. Deze componist met een enorme voetafdruk. Hongaarse dansen, het vioolconcert, het Wiegenlied, een Deutsches Requiem, de tiende van Beethoven, Carlos Santana, Alicia Keys, de band, de Brahms. Johannes heeft vele apostelen

0: achtereenvolgens Capella Amsterdam met het motet Waarom ist das Lied gegeben, de Mühseligen van Brahms. En dit was het Nomos Quartet met het scherzo uit het derde strijkkwartet van Johannes Bernardus van Bree. En deze van Bree verzorgde in 1838 de Nederlandse première van de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Een stuk dat 14 jaar daarvoor, op 7 mei 1824, zijn première beleefde in het Kettner-Tortheater in Wenen. Een stuk dat natieën zou verbinden, althans die kracht wordt toegedicht aan de finale uit de 9e van Beethoven. Een stuk dat sowieso nogal bepalend was voor de ontwikkeling van die heerlijke plakjes polycarbonaat, de CD. Ik ben er gek op. Want ene Norio Oga werkte mee aan de ontwikkeling van de compact disc en zou zo graag eens de hele 9e van Beethoven in de uitvoering van Voert Wenkler in één ruk willen beluisteren, zonder de plaat te hoeven omdraaien. Hoe lang was die? 74 minuten, zei Norio. Maken we die cd toch ook gewoon 74 minuten?

Het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly met het langzame deel uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, die in zijn geheel zomaar meer dan 70 minuten kan duren. Gerda Roosendaal die appt, nou graag ook eens wat aandacht voor de koorfantasie van hem, die eraan vooraf ging. Zelfde boodschap en in 20 minuten klaar. Ze staat genoteerd, Gerda, die had wel op een LP gepast op één kant. Maar ik zat na te genieten van het verhaal over de capaciteit van een cd. 74 minuten, net zo lang als Beethoven 9 onder Voetwenkler. Ik een appje van Tin Jonker, een van de beste geluidstechnici van Nederland, die zegt: ik hoor je dat verhaaltje vertellen, maar het is niet waar. Ik heb het gehoord van een van de makers en grote promotor van het formaat in de tijd. En het slaat op de diameter van het gat in de cd. Dat moest precies zo groot zijn als een dubbeltje. Dat is wel waar. Beethoven 9, 74, dat niet per se, maar het dubbeltje wel. In de tijd dat je nog met guldens betaalde. Groeten van Tin Jonker. Dank voor het ingrijpen. Dit was een dubbeltje op zijn kant.

Het Linos Ensemble kon een longinhoud prima kwijt in het scherzo uit de blazerserenade van Julius Röntgen. Ja, muziek van Röntgen op een stralende dag als vandaag kon niet missen. Na dat introspectieve spel van Arkady Volodos, Intermezzo in A-groot, opus 118 nummer 2 van Johannes Brahms. Misschien dat je naar zo'n pianostuk eigenlijk daarna stilte wilt. Maar ja, dan krijgen wij problemen met onze apparatuur.

Hongaarse dans, een nummer 1 in G-klein in de versie voor orkest. Muziek van Brahms, Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. En nog niet zo gek lang geleden zeiden we dan bij Philips Classics 422-4772. En misschien was je dan iemand die meeschreef en dan vervolgens naar de lokale vakhandel voor cd's liep. Om daar zo'n geluidsdragertje te bemachtigen voor 40 piek. Wat was het? 50 piek? Weet ik niet. Andere tijden. Zometeen een mooie ouverture voor autoliefhebbers van Tchaikovsky. Romeo en Julia. Oh Romeo, Romeo, wherefore Alfa Romeo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met mijnen, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden zou te zien zijn hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Naar de branden op andere militaire oefenterreinen vorige week wordt nog onderzoek gedaan. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
0: NPO Klassiek.
8: Max.
9: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
10: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Dit waren de United Strings of Europe met een aandenken uit Florence. Souvenir de Florence van Tchaikovsky. Misschien ben je zelf gek op souveniertjes kopen als je op vakantie bent. Maar in hoeveel kringloopwinkels ik in Nederland wel geen kleine Eiffeltorentjes, Colosseumpjes en Sagrada Familiaatjes heb gezien. Blijkbaar hebben die een houdbaarheidsdatum. Nou, ik ben trots op mijn koelkastmagneet met Blackpool erop. 7 mei 1840 werd hij geboren, Tchaikovsky. Straks meer van hem.
1: De bestemming.
0: De hints van vandaag zijn krokettenmotie, de naakte brouwers en Bovenkerk. Wat is de bestemming van vandaag? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl en je maakt kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Krokettenmotie, de naakte brouwers en Bovenkerk.

Het is ook weer schrikken, hè? Zo'n slotakkoord. Als ik het goed heb geresearched, ging het hier om muziek gebaseerd op Salome, de dochter van Herodias. Ze danste de dans van de zeven sluiers en vroeg om het hoofd van Johannes de Doper. Wordt vaak gezien als de archetypische femme fatale. Spanning in de femme de légende van Mel Bonis. Haar muziek staat centraal op het album van deze week. BBC Scottish Symphony Orchestra. Je beluistert het helemaal op npoklassiek.nl.

0: En dit is wat Nino Rota deed met het thema Romeo en Julia. Het liefdesthema. Anneleen Leenaerts op harp bij het Vlaams Radioorkest. Na Nuria Rial en Philippe Jaroussky. Ze zongen Purti Miro, Purti Godo uit L'Incoronazione di Poppea van Monteverdi.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En ik ben geen Bert van Leeuwen, maar toch even iets over familieruzies. De Montagues en de Capulets. En dan kun je ook denken aan de Bloods en de Crips of Hatfield en McCoy. Dat was een beroemde vete uit het Amerika van eind 19e eeuw, langs de grens van West Virginia en Kentucky. Twee ruziënde families, een conflict dat hevig escaleerde rond 1878. En het begon allemaal met oneenigheid over een varken. Mensen, dat is toch bij de beesten af, zeg. Een hele Wikipedia-pagina over familieruzies in de Verenigde Staten. Het zou iets zijn voor Bert van Leeuwen, het families

diner, waarbij Bert rivaliserende families samen aan tafel krijgt. Maar goed, stel dat die Montagues en Capulets gewoon met elkaar konden barbecuen en padellen, dan had die ouverture van Tchaikovsky nooit zo lekker dramatisch geklonken.

Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer met Romeo en Julia van Tchaikovsky. Ik had het over Montagues, Capulets, familieruzies en het familiediner van de EO. Rutger Lempens die appt: onze tweejarigen van vandaag, Tchaikovsky en Brahms, vonden elkaars muziek ook helemaal niks. Maar er was geen Bert van Leeuwen bij nodig. Tchaikovsky en Brahms ontmoetten elkaar ooit in Hamburg, waar de Rus zijn vijfde symfonie had gedirigeerd. Na het concert nodigde Tchaikovsky Brahms uit om te dineren. Nou, ze hadden het schijnbaar best gezellig, maar gaven meteen ruiterlijk toe dat ze elkaars muziek helemaal niks vonden. Ze gingen best vriendschappelijk uit elkaar, maar een tweede date zat er niet in.

Daniel Luzakovic en Stanislav Soloviev op viool en piano met de sentimentele wals van Tchaikovsky. Vanaf vandaag te beluisteren aflevering 17 van de podcast De Vijfde van Beyoncé via npoklassiek.nl/podcast. Deze keer vertelt Francis van Broekhuizen over het liedje Don't You Know van Della Reese, die ik nog ken van Touched by an Angel.

Lijkt me hartstikke moeilijk hoor. Zacht en hoog zingen. Maar goed, ik zit niet op zingen. Deze mensen duidelijk wel. Het Münchner Rundfunkorchester en het koor van de Beierse Omroep, onder leiding van Ivan Repulsic, met het Zoomkoor uit Madame Butterfly van Puccini. Daarvoor Quando Man Vo uit La Bohème. Nieuw Amsterdams klarinetkwartet deed een instrumentale versie van die muziek van Puccini, die ook centraal staat in de nieuwste aflevering van De Vijfde van Beyoncé. NPOklassiek.nl/podcast. Dit is ook Puccini.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 personen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met mijnen. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden zou te zien zijn hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Tot ver buiten het Harde was de rook te zien en te ruiken. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Naar de branden op andere militaire oefenterreinen vorige week wordt nog onderzoek gedaan. De grote brand in een datacenter bij Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Daarnaast liggen de systemen van meerdere huisartspraktijken en apotheken in het land plat. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. Verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen ook veel zon en dan iets warmer met maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
5: Ja.
6: En wat houdt maatwerk dan in?
7: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Een Amsterdams bal, de Symfonie Fantastiek van Berlioz, door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Sir Colin Davis. Je zal maar onder de rook van Amsterdam wonen en op de fiets naar die zaal kunnen gaan. Scheelt sowieso een vermogen aan parkeerkosten.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. Als je die raadt, dan hoor je om 16:45 of je onze draadloze hoofdtelefoon hebt gewonnen. Want ja, dat staat op het spel. De hints van vandaag zijn krokettenmotie, de naakte brouwers en Bovenkerk. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of maatwerk@omroepmax.nl. Krokettenmotie, de naakte brouwers en Bovenkerk.

Een sonate voor saxofoonkwartet en piano genaamd de Zonneschijnsonate van Georg Spelletjes door het Amstel Kwartet. En aan de piano Laura Sandé. En Sandé, dat is toch best wel een Zeeuwse achternaam, hè? Op Ise Wemeldingen binnen er heel veel Sandés. We gaan nu naar andere Zeeuwse muziek, zowaar, van Gerard van Brueken-Fock. Die woonde op Koude Kerken, bij Middelburg. Nou, wie komt er uit Middelburg? Rien Balkenende aan de piano.

0: Voces heet met Ubi Caritas van Ola Jelo. Na Moment Musico opus 11 nummer 1 van Gerard van Brukenfok uit Zeeland. Met de Zeeuwse pianist Rien Balkenende.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en hoe stel je een gemiddeld componistenleven voor? Wat is de dagindeling? Wat gun je jezelf af en toe? Kun je er af en toe lang tussenuit gaan? Nou, Saint-Saëns bijvoorbeeld wel. Die had mijn leventje gezegd. Die mocht graag overwinteren. En dan niet in Spanje, maar nog verder weg in Algerije of in Egypte. En dan bezocht hij steden als Cairo en Luxor. Doe maar Luxor. Dat deed hij om daar wat anoniem te kunnen zijn. Dan liep hij met een balkje voor zijn ogen, zodat niemand zei, hé, daar heb je Camille. Nee, dat deed hij gewoon om daar te kunnen componeren en ideeën op te doen. Dit is het Egyptische pianoconcert nummer 5 van Saint-Saëns met Alexandre Kantorov en Tapiola Sinfonietta.

respect. Ja, ik weet, een echte professionele muzikus denkt niet zo na tijdens het spelen. Maar ik zou dan denken van, schiet er niets in het hoofd van Alexander Kantorov aan de piano in die laatste seconde van, oh, ik ben daar bijna, het gaat goed, ik ben daar bijna. Het lukt hem. Tapiola Sinfonietta, Egyptische pianoconcert van Saint-Saëns.

Ah, wat kan hij toch lekker spelen. Hè? Mijn orgelhomie Matthias Haviga hier. Muziek met dank aan Vivaldi, die het componeerde als RV 565. Johann Sebastian Bach maakte deze orgelversie van BWV 596. Een orgel in Finland bespeelde hij hier, maar Matthias Haviga woont in...

0: de bestemming.
1: Ja, daar dus de hints van vandaag waren krokettenmotie, de naakte brouwers en Bovenkerk. De dagfinalist die appt: de bestemming vandaag is notabene mijn geboorteplaats Amstelveen. Goeie grap van Jan-Peter Balkenende in de gemeenteraad ooit al daar, die krokettenmotie. Jaren later werd de brouwerij De Naakte opgericht. Bovenkerk is inmiddels een wijk van de gemeente Amstelveen. Groetjes van een Hollands meisje vanuit Noord-Limburg, Yvonne Kuiper uit Gijsteren. Klopt helemaal, Yvonne. Amstelveen is de plek waar de vandaag jarige Jan-Peter Balkenende zijn politieke loopbaan begon en met succes die krokettenmotie indiende. Dat als het langer dan 11 uur 's avonds was, dat je daar bezig was met vergaderen, ook zo'n lekkere gepaneerde rakker naar binnen mocht. De dagfinalisten van deze week waren Gert-Jan Oosterom, Desiree Hendricks, Marian van Valderen en Yvonne Kuiper. Wie wint die hoofdtelefoon?
0: Yvonne Kuiper.
1: Kijk, één maatwerk hoofdtelefoon op weg naar Gijsteren.

De vrolijke duikelaar door de grote grijze geitenbreier, accordeonist Harry Moten, woonde in Amstelveen. In Amstelveen woont het hoofdkantoor van de KLM. Vandaar nu nog Wagner's Vliegende Hollander met dirigent Daniel Harding, ook piloot. Hierna podium met Hans Hafmans. En in Maatwerk nog het laatste woord aan Joseph Joubert, die zei: wie verbeeldingskracht heeft zonder voldoende kennis, die heeft vleugels, maar geen voeten.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Stel, een stikstofdiscussie polariseert. Tussen jou en een goede vriend. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. Verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, later in de middag ook bewolking. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei, Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei, Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
4: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van donderdag 7 mei. Met onder meer in deze uitzending, we blikken vooruit op het Prinses Christina concours met de finalisten. Straks onze concert- en kijktips, zo rond 17:15 met het weekend al bijna voor de boeg. En zometeen een gesprek met dirigent en componist Oscar Jokkel. Vanochtend repeteerde hij voor het eerst zijn nieuwe werk dat hij zaterdag in de matinée in wereldpremière gaat brengen. Dat zometeen. Eerst Joseph Haydn.

0: Het begin van symfonie nummer 108 van Joseph Haydn, Il Giardino Armonico, geleid door Giovanni Antonini. Ze zijn bezig alle symfonieën van Haydn in kaart te brengen voor het herdenkingsjaar 2032, 300 jaar na Haydns geboorte. Maar hoor ik een wijsneus zeggen, hij heeft er toch maar 104 geschreven, dat klopt. Maar ze hebben later symfonie teruggevonden, dit bijvoorbeeld een jeugdsymfonie van Haydn, die hebben ze maar nummer 108 meegegeven. Als je maar een rugnummer hebt, dan kom je er wel. In hogere sferen, dat is de ondertitel van het programma in de zaterdagmatinée dit weekend, live te horen op deze zender, zaterdagmiddag vanaf 2:00. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, staan onder leiding van de jonge Duitse componist en dirigent Oskar Jokl. Op het programma Sibelius Vioolconcert, Lux Aeterna van Ligeti, muziek ter sferen van de Deense componist Ruud Langgaard. Maar het concert begint met een wereldpremière, geschreven door dirigent en componist Oskar Jokl zelf. Vanochtend repeteerde hij al met het Radio Philharmonisch Orkest en kon dit stuk dus voor het eerst echt helemaal horen. Hello, Oskar Jokl.
1: Hello.
0: Warm welcome to you. What was it like this morning to hear the piece for the first time, your own composition?
1: I mean, unbelievable. You sit there and you write a piece for, you know, quite a long time. It started 2 years ago. And then it's all coming together. It was just a very, very special moment. I had goosebumps.
0: Ja, ik had kippenvel 2 jaar geleden aan gewerkt. Nu hoort het voor het eerst. Prachtig. It's called Nox Aeterna, Eternal Night. Could you elaborate on that title, please?
1: Well, it's kind of a counterpiece to the Lux Aeterna by Ligeti, which is for the second half. And I live in the mountains, very high up, 1,500 meters high. And it's very dark there in the night, but it turns out it's actually never dark because you see fireflies or the Milky Way or something, and you see the landscape at night. And so I took the soundscape also, sounds from the night in my mountain home, which are also incorporated in this piece.
0: Yeah, is it scary, the dark night?
1: No, actually not. When you accept it, you really find the beauty in it. It has a certain warmth.
0: Ja. Ik heb een stuk geschreven dat een tegenstuk is voor Lux Aeterna, Eeuwig Licht van Ligeti. Dat komt na de pauze, voor de pauze mijn stuk aan het begin van het concert. Nox Aeterna, Eeuwige Nacht. Ik woon boven in de bergen, boven 1000 meter... En als het donker is, is het echt donker. Maar echt donker wordt het eigenlijk nooit. Want je ziet vuur vliegen, je ziet de melkweg. En zelfs de nachtgeluiden, die komen tot leven, die heb ik op muziek gezet. En is het angstaanjagend? Nou, helemaal niet. Saturday we'll hear in the Saturday Matinee a carefully composed program with Ligeti and Langgaard. Who was Ruud Langgaard?
1: Langgaard is a really, really fascinating composer from Denmark. It's quite interesting because it's a fairly old piece, and when Ligeti discovered for himself the music of the spheres, this big piece for choir, orchestra and organ, he said, oh, I didn't know that I was a Langgaard imitator, because this piece is, you know, from, it's over 100 years old, so much later than, you know, the composer Ligeti. And so there was nothing before that and really nothing after that. There are composers that are just like comets. Yeah.
0: Remarkable, huh? Yeah.
1: Absolutely.
0: George Ligeti ontdekte in de jaren 60 een stuk van Ruud Langgaard dat 50 jaar eerder geschreven was voor koor, orgel en orkest. En toen hij die partituur bestudeerde en opende, toen zei hij, ja, hij heeft het al veel eerder dan ik gedaan. Ik ben een Langgaard epigoon. And then Sibelius Violin Concerto with the Finnish violinist Elina Vehle. Right after your piece, there's no interval. You just attacca, glue everything together, don't you?
1: Exactly, yeah. So Sibelius for me is also one of those composers who's able to, you know, bring the landscape into the music. You see the Finnish, you know, rocks and the ocean and just, you know, pure nature. In its roughest form. And so it kind of, you know, there's a big connection also to my piece, which also includes the solo violin and the choir walking actually off the stage. And you have this big, big, big landscape. So maybe you can hear the different mountainscapes from my Austrian Alps and Austrian glaciers to the Finnish ones.
0: Ja, yeah, will be exciting. Ja, zelfs het vioolconcert van Sibelius. Dat gaat ook over de natuur, net als mijn eigen stuk Nox Aeterna. En het koor, ja, je moet zaterdag maar gaan luisteren. Je hoort ze wandelend weglopen uit de grote zaal. So, Ligeti, Lango, Sibelius and your own piece. Did you conceive this piece knowing that these composers were on the program, your own piece?
1: Yes, I mean, it was a really, really fantastic, just a wonderful exchange collaboration with the NTR Saterdag Matinee. They suggested the other pieces, and then was just kind of a conversation to see, you know, what fits. And then, yeah, this very special and unique program came about, which is really, really close to my heart. So I'm very much looking forward to it.
0: Well, so are we. And please be careful with the violin of Elina Vehele, knowing that
1: yes.
0: The instrument was flying through the concert hall recently.
1: I saw her today in the morning for the first time, and I she told me the whole story, and she was still shaken. And so, I mean, beautiful instrument, and it sounds marvelous. I mean, such a luck. So it is. I heard the instrument that was actually in that tragic accident some days ago. Yeah. And so it sounds fantastic. Good news.
0: Oscar Jokel, we're looking forward to this Saturday at the Saturday Matinee. Joy to talk to you.
1: Thank you.
0: Dankjewel. Ja, ik heb, zegt Oscar Jokel, die stukken, die stonden al vast. Ligeti, Lango en Sibelius. Ik heb mijn eigen werk, Nox Aeterna, daarop aangepast. Geïnspireerd door die drie grote componisten. En we hebben het verhaal verteld in het podium een paar weken geleden. Elina Vehele, die speelde op het podium een paar weken geleden. De dirigent in zijn enthousiasme raakte haar viool. En de viool vloog door de zaal, of door het podium. Gelukkig is er niks aan de hand. Maar we moeten een beetje voorzichtig zijn met haar en haar viool. Aanstaande zaterdag, Elina Vehele. Aanstaande zaterdag in de zaterdagmatinee om 14:00 op deze zender. En als je in Amsterdam bent of in de buurt, kom naar het Concertgebouw. Dit is Oscar Jokel, klavecinist. Dat is hij ook al. Hij is echt een multitalent met vrienden. In de herontdekking vorig jaar van een kleine serenade van Wolfgang Amadeus Mozart. A Very Little Night Music. Nou, het was wereldnieuws een jaar geleden.

0: De markante herontdekking van een Mozart-serenade, A Very Little Night Music, hebben ze die maar meegegeven als titel. Met hier clavecinist Oscar Jokkel en drie muzikale vrienden. Oscar Jokkel, multitalent, hij dirigeert, hij componeert, hij leidt aanstaande zaterdag de zaterdagmatinée, Radio Philharmonisch Orkest, grote omroepkoor, solisten. In eigen werk ook en muziek van Sibelius en Ligeti en Langhoor. Het wordt een spannende middag. Het is nu 17:50, tijd voor de AWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Goedemiddag Hans. Helaas, het is een drukke avondspits met behoorlijk wat vertraging. In totaal staat er zo'n 566 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder andere een paar gaten in het wegdek bij Zwolle. Op de A28 komende vanuit Amersfoort. Vanaf afrit Het Harde een file van 16 kilometer en 45 minuten. De spitsstrook is daar voorlopig dicht. Verder helemaal dicht de Westerschelde-tunnel in de N62 richting het noorden. Er staat een kapotte auto in de tunnel die nu wordt geborgen. Over een minuut of 10 is de weg daar weer vrij. Houd dus tot die tijd daar sowieso rekening met vertraging. En tot slot goed nieuws vanuit de A35 Enschede-Almelo. Bij Delden is de weg weer vrij nadat daar een kapotte vrachtwagen strandde. Nu nog wel file, 6 kilometer vanaf Enschede. En de vertraging is nu nog net iets meer dan 10 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op

0: Le Chat sur le Toit, De Kat op het Dak, van Mel Bonis, Française, componist begin vorige eeuw, tijdgenoot van de jongere Debussy en de oudere Fauré, om er een paar namen te noemen. Elizabeth Watts, sopraan, BBC Schots Symfonieorkest, geleid door Roman Gamba. CD vol werk met Mel Bonis op npoklassiek.nl. Kun je hem deze week beluisteren, CD van de week. Zaterdagmiddag in Den Haag, de grote finale van het Prinses Christina Concours, met daarin 6 talentvolle jonge muzici die nog 1 keer laten zien en horen wat ze in huis hebben. 3 in de categorie 12 tot en met 15 en 3 in de categorie 16 tot en met 19 jaar. Hoe is het om in zo'n finale te staan en hoe bereid je je daarop voor? We vroegen er 2 finalisten. Slagwerker Joran van Pijkeren, 19, trapt zaterdag de finale af. Hij speelt dan marimba en nog heel veel meer slagwerk. Hoe kijkt hij vooruit?
1: Ik kijk enorm uit naar de finale van het Prinses Christina Concours aankomende zaterdag. Om solo te mogen spelen in zo'n grote zaal, die bijna uitverkocht is, is natuurlijk een droom die uitkomt. Ik ben momenteel druk bezig met de voorbereidingen. Ik heb het programma natuurlijk al een aantal keer mogen spelen in de voorrondes. Nu 3 keer bij het PCC en natuurlijk al op verschillende performance classes. Ik probeer het voor zoveel mogelijk mensen voor te spelen, zodat ik verschillende meningen heb. Maar het is nu vooral gewoon lekker doorspelen en van gaan genieten. Dit is de eerste keer dat ik in zo'n grote finale sta. Ik heb wel eens eerder aan een competitie meegedaan, maar dat was alleen voor slagwerk. Dus dit is de eerste keer dat ik echt aan zo'n grote muziekwedstrijd meedoe. En ik ben verrast dat ik in de finale sta, maar ik ben super blij.
0: De 19-jarige Joran van Pijkeren over PCC, Prinses Christine Concours, de finale aanstaande zaterdag. Jaartje jonger, 18. Pianist Teun van Doren mag de finale afsluiten met werk van Scarlatti en Rachmaninoff. Zijn vooruitblik op de finale.
2: Ik kijk er met veel voorpret naar uit. Het is een eer om in zo'n prachtige zaal te mogen spelen voor zoveel mensen. Dus ik heb er vooral heel veel zin in, naast dat het ook een beetje spannend is. En ter voorbereiding hebben we met alle finalisten al een hele leuke podiumworkshop erop zitten, waarbij we ook het podium en de Mare even zelf hebben kunnen zien. Daarnaast helpt het mijzelf in de voorbereiding om het programma alvast een paar keer te spelen voor publiek. En wat natuurlijk ook helpt is dat ik al een paar keer eerder mee heb gedaan aan dit concours. En sowieso vaker op het podium te vinden ben. Maar zover als dit ben ik nog nooit gekomen. Dus dit wordt ook voor mij een hele unieke nieuwe ervaring.
0: Prinses Christina finalist Teun van Doren en daarvoor Joran van Pijkeren aan het woord. Zaterdagmiddag staan ze dus nog met 4 anderen in de finale van het Prinses Christina concours. Om 2 uur in Amare in Den Haag. En Joran zei het al,

bijna uitverkochte zaal. Er zijn nog een paar kaarten. Als je er naartoe wil, moet je volgens mij tamelijk snel zijn. Zij won in 2012 in de categorie 12 tot 14. Ze was net 12 geworden. Blokfluitist Lucy Horsch.

0: een arrangement van dit, van oorsprong hobo en strijkconcert. Ja, wie weet is dat ook weer een arrangement. Bach deed het zelf ook. Wat hij ook voor handen had, was het een blokfluitist, een violist of een klavecinist. Heerlijk, Bach kun je altijd gebruiken en hergebruiken. Blokfluitist Lucie Horsch, Academy of Ancient Music. Zij won dus het Prinses Christine Concours in 2012. De grote finale van dit jaar is aanstaande zaterdagmiddag in Amare. Het is net 5:30 geweest, NTR Podium. De podiumredactie houdt graag een vinger aan de pols van wat er speelt in het concertaanbod. Wat zijn de meest bijzondere cd's of concerten geweest van het moment? Naast me in de studio staat samensteller Sigrid Bruggeler. Sigrid, je hebt iets meegenomen, muziek. Wat is het, een concert of een cd?
1: Een concert, Hans. Kort geleden was ik bij een concert van de Kingsingers. Die waren namelijk in Amsterdam. En zij zongen toen een werk van de Zuid-Afrikaanse componist Peter Louis van Dijk. Een geboren Rotterdammer en verder opgegroeid in Zuid-Afrika. En speciaal voor de Kingsingers schreef hij het werk Horizons, Horizonten. En hij schreef dat vanuit het perspectief van het San-volk, de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Zij werden van oudsher geassocieerd met spirituele vermogens, zoals het kunnen opwekken van de regen. En ze hadden ook een soort heilig dier, de antilopen. Nou, zowel die regen als die antilopen die verschijnen straks in het werk aan de horizon, maar ook nog iets anders. Het Sanvolk was namelijk een triest lot beschoren door het koloniale schrikbewind, onder meer door Nederland. En dat vertelt een van de Kingsingers zometeen zelf. Dat is de bas Pierce Connor Kennedy. En hij vertelt over een bewaard gebleven grotschildering waarop de San staan afgebeeld. En ze kijken uit over zee naar de horizon, waar ze grote zeilschepen aanzien komen. En ze denken, dat moeten wel de goden zijn. En ja, niets is natuurlijk minder waar.
2: Somewhere in a cave, in the Western Cape region of South Africa, there exists a San Bushman cave painting of a Dutch or English ship, bright with flags and sails rounding the cape. This painting, from the early 1700s, serves as a poignant reminder of the incredible powers of observation of the now virtually extinct San people. Sadly, the very people the San initially saw as gods, certainly in terms of stature and opulence, those same people, the European settlers, were soon to be their executioners. So writes Peter Louis van Dijk, the Dutch South African composer and author of our next piece. Horizons celebrates the San people's humility, their openness, and their integration with their environment, and it laments their demise at the hands of so-called progress.

Horizons van de Zuid-Afrikaanse componist Peter Louis van Dijk. Een paar weken geleden klonk het in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam door de Kingsingers. Dat concert is helemaal terug te beluisteren op npoklassiek.nl/concerten.

Een snelle dans, een deeltje uit het pianoconcert van Reinaldo Hahn, pianist William Yoon en het Radio Symfonieorkest van Berlijn, geleid door Valentin Uryupin. Dit weekend is Valentin Uryupin te gast bij Orkest Fion. Niet alleen als dirigent, ook als solist in Webers eerste klarinetconcert. Dat is hij dus ook. Verder is het allemaal Mendelssohn op het programma, de ouverture in C groot, de vijfde symfonie na de pauze. Morgen in Enschede, zaterdag Arnhem, zondag tot slot in Doetinchem dus. Orkest Fion met dirigent en klarinetist Valentin Uryupin. Vanavond in het Amsterdamse podium Mozaïek de voorpremière van de nieuwe tour van het Nederlands Blazersensemble. In hun nieuwe serie Beste Blazers van Eigen Bodem gaan ze daarna op reis met trompetist Maite Hontelé. Met een programma dat belooft te laveren tussen Nederlandse fanfare en Cubaanse salsa. Vanavond Amsterdam, daarna nog 9 concerten in 9 steden. En dan nog een kijktip. Een paar maanden geleden kwam een Duitse-Franse cultuurzender, een ploeg van Arte, naar Amsterdam en Hilversum om een documentaire te maken over het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze stelden mij ook een paar vragen. Het resultaat komt eind mei op televisie, maar staat nu al online en is te zien via onze site, net als de andere concerttips. Kijk op npoklassiek.nl/podium. Dit was een jaar geleden, het Koninklijk Concertgebouworkest met een aantal koren daarbij. Groot Omroepkoor, dirigent Klaus Mekkelen. Een fragment uit de machtige 8e symfonie van Gustav Mahler.

0: tegen het slot van de 8e symfonie van Gustav Mahler, tenor Giorgio Beruggi, Koninklijk Concertgebouworkest, koren waaronder het Groot Omroepkoor, dirigent Klaus Mäkelä, een jaar geleden. Muziek van Mahler speelt een grote rol in de nieuwe grote documentaire gemaakt door televisiezender Arte. Komt over een paar weken op die zender, maar nu al te zien. Er staat een link op onze site npoklassiek.nl/podium. Nu even 6:08, tijd voor de AWB met Tim Schaap. Tim.
1: Ja, helaas is het op veel plekken nog steeds aansluiten. Er staat zo'n 400 kilometer file nog in ons land. Wel goed nieuws allereerst op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Bij knooppunt Hofvliet is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Rijswijk nog een file van 10 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, even voorbij Arnhem op de A12. Je hebt daar in beide richtingen vertraging, maar met name vanuit Utrecht nu. Vanaf knooppunt Waterberg bijna 25 minuten. En tot slot toch wel een hoofdrol deze spits, de A28, Amersfoort richting Zwolle. Voor Zwolle zelf een file van 18 kilometer en 35 minuten. De spitsstrook is daar dicht vanwege gaten in het wegdek.
2: Podium met Hans Hafmans.

Deeltje 1 en 10 uit de Davidsbündler-tenzen van Robert Schumann, pianist Nelson Görner. Nieuwe plaat van hem. NTR Podium zometeen na het nieuws van 6 uur, onder meer in de gouden opname. Deze week centraal pianist Oleg Meisenberg in een mooie samenwerking met bariton Robert Hol. De laatste liederen uit Winterreizen van Franz Schubert. Tot zo na het nieuws.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Vanavond in Pointer. De helft van de kinderen beweegt te weinig.
4: Nederlandse kinderen zitten tegenwoordig tussen de 8 en 9 uur per dag stil.
3: Moeten scholen verplicht worden om bewegen te stimuleren?
5: Met 3 minuten op een half uur heb je al een minder risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Doe dat dan.
3: Pointer, vanavond om 8:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.
6: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond er op verschillende plaatsen brand. Er zouden geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad gesproken met paus Leo over vrede in het Midden-Oosten. De paus had onlangs kritiek op de oorlog tegen Iran. Daarna noemde president Trump Leo zwak en verschrikkelijk. Toch zeggen de Amerikanen dat de betrekkingen met het Vaticaan prima zijn. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. De Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York. Publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon. In de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
8: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns 3e symfonie op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
10: Met zometeen Daniil Trifonov in Rachmaninov's eerste pianoconcert. Robert Hall bariton, Oleg Meisenberg piano in 2 slotliederen uit Winterreizen van Franz Schubert. En we beginnen in de Renaissance in Spanje.

0: De nieuwe plaat van La Tempête, geleid door Simon-Pierre Bestillon. Het heet Bomba Flamenca. Ofwel hoe de meerstemmigheid van de zangercomponisten uit Vlaanderen naar het zuiden trokken, naar Italië. Maar in dit geval gaat het helemaal over Spanje. Dit was een lied van Juan del Encina, rond 1500. Komend weekend in de NTR Zaterdagmatinee Oscar Jockel, jong talent uit Duitsland, multitalent. Hij is componist en dirigent. Hij leidt het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor in een prachtig programma met onder andere Lux Eterna van George Ligeti, dat wereldwijd bekend werd door de film Space Odyssey. Hij heeft zelf een tegenstuk geschreven, Lux Eterna, Eeuwig Licht. Zijn stuk van Oscar Jockel heet Nox Eterna, Eeuwig Duister. Het vorige uur sprak ik met hem. Ik vroeg hem, wat was je inspiratiebron?
1: I live in the mountains, very high up, 1500 meters high. And it's very dark there in the night, but it turns out it's actually never dark because you see fireflies or the Milky Way or something, and you see the landscape at night. And so I took the soundscape also, sounds from the night in my mountain home, which are also incorporated in this piece.
0: Ja, ik woon in de bergen boven 1000 meter hoog. Het is daar donker s'nachts, pikken donker. Nou, eigenlijk niet, want je ziet vuur vliegen, je ziet de melkweg. En de geluiden die ik hoor in de nacht, die heb ik op muziek gezet ook. Nox Eterna, dat gaat als eerste klinken aanstaande zaterdag in de zaterdagmatinee, geleid door componist dus Oscar Jockel. Verder Ligeti, Langor, Deens componist. En het vioolconcert van Jean Sibelius. Zaterdagmiddag. Je kunt trouwens ook zaterdagmiddag meekijken via npoklassiek.nl, want er is een videoverbinding. Dat straks. Later. De finalisten van het Arthur Rubinstein pianoconcours zijn bekend. 6 mannen zijn nog in de race. 3 Russen, een Oekraïner en een Belarus en een Zuid-Koreaan. Onder hen Dimitri Yudin. Hij kreeg 2 maanden geleden nog de Avery Fisher Career Grant. $25.000 om met professionele steun zijn solocarrière verder op te bouwen. Die voorrondes van het Arthur Rubinstein pianoconcours waren vanwege de situatie in het Midden-Oosten verplaatst van Tel Aviv naar Duitsland. De finale zal vooralsnog wel in Israël plaatsvinden. Dus nu verplaatst naar begin september. Dat het Rubinstein-concours je carrière een vlucht kan geven, bewijst ook pianist Daniil Trifonov. Hij won het concours glorieus 15 jaar geleden. Hier is hij met het eerste pianoconcert van Rachmaninov, Daniil Trifonov, het tweede deel.

0: Het Andante, tweede deel uit het eerste pianoconcert, waarna hoor je het, van Sergei Rachmaninov, pianist Daniil Trifonov, Philadelphia Orchestra, Yannick Nézet-Séguin. Hij won dus 15 jaar geleden het Rubinstein Concours. En nu de finale, die vindt alsnog plaats in Israël, maar dan na de zomer in september. Het is 6:50, tijd voor de AWB, Tim Schaap.
1: Helaas rijdt het hier en daar nog wat langzamer. Met name op de A28 Amersfoort-Zwolle. Met 25 minuten de langste file van het land momenteel. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 16 kilometer. Er zijn gaten in het asfalt geconstateerd. En daarom is er één rijstrook dicht daar voorlopig. Niet de enige plek waar men met minder rijstroken te maken heeft. Ook op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens is het raak. Voor Westervoort 7 kilometer en 15 minuten. Komt daar dan weer door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot slot nog even goed nieuws over de A4 richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is de weg weer vrij na een ongeluk asfalt geconstateerd. En daarom is er één rijstrook dicht daar voorlopig. Niet de enige plek waar men met minder rijstroken te maken heeft. Ook op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens is het raak. Voor Westervoort 7 kilometer en 15 minuten. Komt daar dan weer door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot slot nog even goed nieuws over de A4 richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Ypenburg nog wel een 4.

Klarinettist Jörg Wittmann en het Iers Kamerorkest, dat hij zelf leidt in dit concertino van Carl Maria von Weber, een deeltje eruit. Straks om 8:00 meer Weber en meer Wittmann. Het klarinetquintet van Weber en eigen werk, kamermuziek van Jörg Wittmann. Hij was een paar weken geleden in de zaterdagmatinée, was zinderend. Een paar dagen daarvoor te gast in het muziekcentrum van de Omroep, leden van het Radio Philharmonisch Orkest. Het was een feestje. Dat feestje kun je beluisteren straks om 8:00. Vorig jaar maakte dirigent Domingo Hindoyan samen met zijn Royal Liverpool Philharmonic in dit programma Podium al indruk met het album Venezuela, met muziek van hier weinig uitgevoerde Venezolaanse klassieke componisten. Wat een verrassing. Nu komen ze terug met opnieuw een Latijns-Amerikaanse plaat, net uit. Daarvoor werkten ze samen met trompetist en bugelspeler Pacho Flores, die ook componeert. Een bugelconcert, een fragment.

Een bugelconcert van en door Pacho Flores samen met de Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van Domingo Hindoyan. En opnieuw zit de Royal Philharmonic met Hindoyan, chef-dirigent in Zuid-Amerika. Vorig jaar Venezuela, nu weer een Latijns-Amerikaanse plaat. Heerlijk, goed voor de zomer. Vorige maand overleed pianist Oleg Meisenberg, Oekraïens-Oostenrijkse meester. Sinds de jaren 80 woonde en werkte hij in Wenen. Deze week laten we zijn mooiste opname horen. In een mooie samenwerking vandaag met bariton Robert Hall, die destijds ook lang in Wenen woonde. Dit zijn de twee laatste liederen, Die Nebenzonnen en De Leiermann, een live-opname van Winterreizen van Schubert, gemaakt in 1987. Die avond was zo bijzonder dat Philips het uitbracht op de plaat.

intens tot op het bot. De samenwerking van bariton Robert Hall en pianist Oleg Meisenberg in de twee slotliederen uit Winterreizen van Franz Schubert. Een live-opname, het concert, het publiek muisstil in 1987. En Philips bracht het later uit. We blijven nog even bij Schubert, want de Kammerphilharmonie Bremen heeft net zijn vijfde symfonie uitgebracht onder leiding van Paavo Järvi.

En wat een verschil met de huiveringwekkende diepgang van Winterreise. Hier de lyrische lichtheid, alsof Mozart nog even om de hoek kijkt bij ons Frans in Wenen. De vijfde symfonie, het langzame deel, Andante con moto, Franz Schubert, 5 en 6, door die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, geleid door Paavo Järvi. Dit is muziek van Petteris Wasks, zijn 6e strijkkwartet. Het ontstond allemaal een beetje in Denemarken toen het Arethusa-kwartet Daniel Roland, violist, en cellist Maya Bogdanovic Petteris Wasks ontmoeten. En 's morgens speelden ze, ze troffen elkaar en hij druk componerend, wat bleek achteraf schetsen te zijn voor deze, dit 6e strijkkwartet van Petteris Wasks. Nu heeft het Arethusa-kwartet van Daniel Roland het op de plaat gezet.

0: Het zesde strijkkwartet van Petteri Zwasks en deelde eruit als antwoord op een van de late strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. Dat was de opdracht. Uitvoering door het Aretusa-kwartet van violist Daniel Rowland. Een nieuw album. Sfeervol. Zometeen Opium met Shula Tas. Shula, wie is jouw gast zometeen?
1: Mijn gast zometeen is Lieke Kezeer. En zij schreef een prachtig boek over haar grootvader, die vlak na de Eerste Wereldoorlog vanuit Hongarije naar Nederland kwam als kind om in Nederland aan te sterken. Hij is onderdeel van een van de 30.000 kinderen die op die manier naar Nederland kwamen. En het idee was om meteen weer terug te gaan of na een paar maanden terug te gaan. Maar hij is altijd gebleven. En hij heeft nooit gepraat over zijn verblijf of over zijn herkomst. En Lieke heeft een boek geschreven over hem.
0: Een onderdeel van een stukje vergeten geschiedenis, ja. Denk ik. Ja. Zometeen in Opium, het gesprek.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van het schip De Hondius, die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Vanmiddag werd bekend dat een andere opvarende, die in Nijmegen ligt, ook het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. En die uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je niet wat?
4: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè. Dus...
1: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor de mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Het weer blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Tas.
14: Goedenavond en welkom bij Opium. Wat fijn dat je weer luistert naar ons dagelijkse uur kunst en cultuur op de klassieke zender. Met vanavond onder meer een kijkje in de coulissen van Nationale Opera en Ballet in Amsterdam, waar Mozart's Le Nozze di Figaro in première gaat. En we draaien uiteraard muziek van onder meer Franse en Engelse componisten. Maar het hoofdthema vanavond is Hongarije. Met een bijna vergeten Hongaarse componist en Béla Bartók, een van de grote. Mijn gast vanavond schreef namelijk een boek dat in Hongarije begint. De grootvader van Lieke Kézér was één van de 30.000 kinderen die na de Eerste Wereldoorlog op een kindertrein naar Nederland werd gezet om hier aan te sterken. Hij bleef in Nederland en zweeg zijn hele leven over zijn wortels. Ik ga hier zo meteen met Lieke over in gesprek. Maar eerst muziek van Béla Bartók met de Allegro Barbaro, uitgevoerd door Zoltán Kocsis op piano. En dit stuk schreef Bartók in 1911. Dat was dus nog in vredestijd. Maar als je goed luistert, klinkt het alsof hij alles wat er in zijn land zou gebeuren al voorvoelde.

0: Ja, muziek van Béla Bartók uit 1911. 3 jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit. En de armoede die daarna kwam in Hongarije was zo groot dat zo'n 30.000 kinderen via het Rode Kruis naar Nederlandse gastgezinnen werden gestuurd om aan te sterken. En het idee was een verblijf van een paar maanden. Maar sommige kinderen zijn nooit meer teruggegaan. Karoy Kezeer was één van die kinderen uit die zogenaamde kindertreinen. Hij vertrok toen hij 11 jaar oud was. Vervolgens bouwde hij een leven op in Nederland en keerde slechts 1 keer terug naar Hongarije, 20 jaar later. En hij zweeg, zijn hele leven, over wat hij in Hongarije had achtergelaten. En Karoy, of Karel, was de grootvader van mijn gast van vanavond, Lieke Kezeer. Ze schreef een roman over hem. Welkom, Lieke.
1: Dankjewel.
0: Ik las je boek met veel plezier, maar ook met buikpijn.
1: Ja?
0: Ja. Ik heb jonge kinderen. En de beslissing die jouw overgrootouders hebben genomen om haar kind naar een vreemd land te sturen met vreemde mensen, dat lag als een soort steen op mijn maag het hele boek lang.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Hoe was dat voor jou? Hoe kijk jij naar zo'n beslissing?
1: Ja, hetzelfde. Ja, toen ik begon met dit boek, ik heb 2 kinderen, een tweeling, die waren toen 6 jaar. En toen wilde ik het ook eigenlijk nog niet schrijven. Ik denk dat is iets voor als ze ouder zijn, als ik meer tijd heb om heel die geschiedenis uit te zoeken. Maar goed, het kwam er toch van en ja, het is niet voor te stellen. En nu zijn ze op de leeftijd waarop mijn grootvader naar Nederland kwam. Dus ja, dan is het, ja, nee. Hoe groot moet die ellende zijn geweest?
0: Ja, wat weet je daarover? Wat waren de omstandigheden waardoor ze tot zo'n beslissing kwam?
1: Ja, er was een hele grote armoede in Hongarije. Het was na de Eerste Wereldoorlog. De kaart van Europa was eigenlijk opnieuw getekend. Hongarije heeft heel veel grondgebied verloren. Daardoor was er ook heel weinig werk. Er waren geen medicijnen, geen voeding. En vooral de kinderen die leden daar heel erg onder. En op een gegeven moment is er een actie in het leven geroepen om die kinderen naar Nederland te brengen. En ook naar andere landen, maar ze gingen, het grote gedeelte ging naar Nederland. Zodat ze enkele maanden aan konden sterken in pleeggezinnen, 3 maanden lang. Nederland was neutraal gebleven in de oorlog. Mm-hmm. We konden ze hier opvangen. Maar de eerste, ja, de ouders wisten niet waar ze heen gingen in principe.
0: En weet je iets over wat jouw overgrootouders in het bijzonder, wat hun omstandigheden waren?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet?
1: Hij heeft er nooit over gesproken. Ze zijn overleden uiteraard. Ja. We hebben geen contact kunnen vinden met, hij had ook broers en zussen. Ja. Daar hebben we geen contact mee kunnen vinden. Hij is 1 keer terug geweest inderdaad in 1938 om zijn geboorteakte op te halen. Nee, wat de precieze omstandigheden waren, weten we niet. Nee. Maar ze moeten in grote armoede hebben geleefd. Ja. Want echt, de kinderen werden ook geselecteerd door het Rode Kruis. En alleen de meest kwetsbare kinderen die kwamen naar Nederland.
0: Jeetje, dus het was sowieso niet voor niks.
1: Nee.
0: En je hebt Karel, jouw grootvader, die stierf dus een paar dagen voor jouw geboorte. Dus je hebt hem nooit gekend.
1: Nee.
0: Wat betekent hij dan voor jou? Wat voor rol nam hij in?
1: Hij heeft heel lang eigenlijk geen rol in mijn leven gespeeld. Er werd ook niet zo heel veel over hem gesproken bij ons thuis. Mijn grootmoeder was ook al overleden voor mijn geboorte. Hij heeft 14 kinderen, waaronder mijn vader. Ja, omdat hij zelf vroeger nooit sprak over zijn geschiedenis, hebben zijn kinderen dat eigenlijk ook nooit gedaan. En nee, hij heeft gewoon eigenlijk een hele kleine rol. Mijn vader vertelde er ook heel weinig over. Had ook niet zo heel veel verhalen. Niet zoveel herinneringen aan vroeger ook.
0: En waarom is dat veranderd? Of wanneer veranderde dat? Dat hij toch een rol begon te spelen voor jou?
1: Het is eigenlijk een beetje toevallig gegaan. Want ik was helemaal niet van plan om er een boek over te schrijven.

Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier met Virgencita van Arvo Pärt. Spaanse titel, Spaanse tekst ook. En dat is allemaal omdat het muziek was die Arvo Pärt meenam als cadeau naar Mexico toen hij gevraagd was om daar te gast te zijn. Nou, dat is toch wel een sympathiek gebaar van deze man. De Hollandse nieuwe dan. En dat is deze week het album Onward van Heather Pinkham. Het is haar debuutalbum. Als componist en als pianist. Het album is afgelopen week verschenen. En op dat album laat ze een soort staalkaart horen van wie ze is als componist. Veelzijdig, eigentijds, maar zonder hoogdravend te willen zijn. Ik vind het toch wel mooi hoe ze dat doet. Ze is vooral een verhalenverteller, kwam ik achter. En een aantal van die stukken op het album heeft ze opgenomen samen met haar partner Ralf van Raad. Zo ook Mechanical Transcendence. En dat is een stuk, er zit wel een bijzonder verhaal achter.

is een stuk die eigenlijk gebaseerd is op een zelfgemaakte verhaal. En het, ik weet niet waarom ik heb dit bedacht. Ik denk dat het heel veel toen al bezig met robots en AI en dit soort dingen. Maar het fascineert mij nog steeds eigenlijk. Maar ja, dus het is een verhaal over een robot die wil mens worden. Dus die twee partijen, één is de robot en één is die mens. En Ralf speelt de rol van de robot en ik de mens. En die robot hij wordt eigenlijk een beetje verliefd op die mens. En hij probeert ook haar te kopiëren, haar wat hij allemaal aan het doen is. Dus in de muziek hoor je vaak eigenlijk dat eerst die partij van de mens die doet iets. Dus ook heb ik veel meer rubato, zeg maar, en veel meer menselijke dingen te doen. En dan die robot probeert haar te kopiëren, maar het lukt hem steeds niet, want hij begrijpt het eigenlijk niet echt. En ik kan het niet. Dus het wordt. Dus dat is eigenlijk het hele eerste deel. Gaat daarover.

in die tweede deel, nou ja, hoe dan ook, hij heeft wel mens geworden. Dus hij wordt wakker en hij voor het eerst hij voelt allerlei gevoelens voor het eerst. En dan in het eerste helft, zeg maar, van het tweede deel voelt hij heel gelukkig. Eerst, maar meteen daarna voelt hij ook voor het eerst empathie. En dat anderen ook lijden, dus als mens. Dus er zijn allerlei verschillende melodieën in de tweede helft van het tweede deel. En die zijn gewoon dat kleine verhalen van mensen die lijden. Dus hij voelt al dat allemaal en begint eigenlijk toch te begrijpen wat het is als mens te leven. Want het is niet allemaal leuk en gelukkig, helaas. Dus het is een beetje melancholische eind eigenlijk. Want het is misschien is the grass is always greener on the other side of dat soort verhaal.

Mechanical Transcendence. Deze muziek van Heather Pinkham. Gespeeld door haarzelf aan de ene vleugel en door Ralf van Raad aan de andere. Een moderne variant op de kleine zeemeermin, dacht ik opeens. Een robot die verliefd wordt op een mens, mens wil worden. Dat uiteindelijk wordt en er vervolgens achterkomt dat ook dat toch niet ideaal is. Ja, volgens mij is dat gewoon ook dat verhaal. Modern sprookje in muziek, dat is het in ieder geval. Mechanical Transcendence. En het staat op Onward, het debuutalbum van Heather Pinkham. Album uitgebracht op Zephyr Records. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. En nu een deel uit een celloconcert van Julius Klengel, 19e eeuws componist, maar vooral ook cellist. De Paganini van de cello, waarvoor iedereen die in die tijd cellist wilde worden wel een pelgrimage naar Leipzig wilde ondernemen om in de leer te kunnen gaan bij deze cellistenmaker. Je hoort hier Xenia Jankovic, de celliste, samen met de NDR Radio Philharmonie onder leiding van Bjarte Engeset.

een deeltje uit de suite en forme de vals. Eigenlijk een suite voor piano vierhandig, maar georchestreerd. Het is muziek van Mel Bonis, gespeeld door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. En het is het album van de week van NPO Klassiek. Ik vertelde aan het begin van dit programma al over die cd-zaak bij mij in het dorp die de winkel gaat sluiten om alleen nog maar online verder te gaan. Ja, het is echt jammer, maar toch ook onvermijdelijk. Iets dat je al tijden zag aankomen en dat een keer zou gaan gebeuren. Ja, je kan wel weg blijven rennen, maar soms is je lot al bezegeld. Zo ook in dit gedicht, een beroemd gedicht van P.N. van Eyck, De tuinman en de dood. Een Persisch edelman. Vanmorgen eilt mijn tuinman wit van schrik mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds in de rozenhof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Ik schrok en haaste mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahan. Vanmiddag, lang reeds, was hij heen gespoed, heb ik in het Cederpark de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordde hij, geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast, toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Ispahan.

bijzondere muziek van Tigran Mansourian. Havik, een stralende vogel door Kim Kashkash, Jan Altviel en Robin Shulkowski op de vibrafoon. Tigran Mansourian, componist die op een hele mooie manier die oude Armeense traditie, muzikale traditie, weet te combineren met moderne westerse compositietechnieken zoals die microtonen die je hier hoorde. Havik dus. En wat je hier hoort is een klein stukje uit een symfonie, de pastorale symfonie van Ray Vaughan Williams door het BBC Symphony Orchestra onder leiding van, heb je weer, Martin Brabants.

Ja, dat is eigenlijk wel een heel kort stukje, hè, van zo'n mooie symfonie. Ik zal het volgende keer iets beter proberen te timen, dat er iets meer van overblijft. Deze pastorale symfonie, de derde symfonie van Rafe Vaughan Williams. En dan heb ik alleen nog maar nachtmuziek om je mee de nacht in te sturen. En ik zou zeggen, als je gaat slapen, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf lekker luisteren. Er staat heel veel prachtige muziek nog voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, met deze Notturno van Ferruccio Busoni, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
15: Ik wil uit!
14: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
16: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
17: Hou je bek, man.
14: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Ik krijg een vakantiebroertje.
21: Huh?
20: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
21: Cool, wil ik ook.
22: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
23: EuropaKinderhulp.nl.
24: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop.
26: Hier in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd, maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft nog niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.